vijf gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolkt.

bewolking, later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een grote terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een grote terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. Twee mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Smeltkroes. Vandaag zit achter de knoppen Ronnie van der Wal. De overdenking wordt verzorgd door Bram Koerts. En de presentatie is in handen van Lammy Pothoff. We beginnen vandaag met God West Meijenweg, gezongen door de Choir Company.

Ja, de oplettende luisteraar heeft natuurlijk gehoord dat dit niet Lef was. We weten niet wie dit lied zingt, maar de tekst sprak ons enorm aan, dus vandaar. Het is gewoon een prachtig Bijbellied. We gaan nu dan luisteren naar Lef, U bent mijn schuilplaats, Heer.

Aansluitend aan het volgende lied kunt u luisteren naar de overdenking van Bram Koorts. En het volgende lied is Zij vreugde mijn deel is. Christelijk mannenkoor Staphorst.

titel van deze meditatie heet Gerustgesteld worden. Ik lees met u Handelingen 11, vers 18. Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Laatst moest ik met een voetballer naar het ziekenhuis toe, want er was een ongeluk gebeurd op het veld. Het was best wel even spannend, maar toen de dokter kwam en vertelde dat er geen schade was en dat het allemaal goed zou komen, waren we gerustgesteld. Dit was een enorme opluchting. Er was bij ons geen enkele twijfel dat dit goede nieuws van de dokter niet waar zou zijn. We waren overtuigd en gerustgesteld en ik kon God daar bedanken in het ziekenhuis. Nadat de Joodse christenen naar Petrus geluisterd hadden, waren ze gerustgesteld. Letterlijk staat er, ze vielen stil. Dat betekent enerzijds dat de argumenten van Petrus hun eigen tegenargumenten tot zwijgen had gebracht. Maar het betekent ook dat het stilte is van vrede. Ze hadden vrede over het nieuwe inzicht dat ze hadden gekregen. Misschien ken je dat ook wel. Dat overtuigingen die je altijd had over God ineens of langzaam verschuiven. Of dat je een nieuw inzicht krijgt over hem en dat dit soms na wat worsteling uiteindelijk met Gods vrede gepaard gaat. Dat je misschien eerst dacht dat God vooral een strenge boekhouder was die precies bijhield wat je fout deed, maar dat je langzaam tot de ontdekking komt dat hij een genade God is die van je houdt en zelfs zijn leven voor jou over had. Of dat je ontdekt dat wanneer je aarzelend en stotterend over je geloof begint te vertellen, dat God ineens woorden en wijsheid geeft. Waarom werd ik gerustgesteld toen ik de uitslag van die voetballer hoorde? Er was geen enkel wantrouwen. Nou, ik vertrouwde het oordeel van de vrouw die het mij vertelde, omdat zij arts was. Zij kan een scan lezen omdat ze ervoor geleerd heeft en ervaring heeft. En daarom was er geen reden om te twijfelen. Voor de kritische Joodse christenen zal ook het feit dat Petrus het zei, evenals de 6 andere Joodse christenen uit hun eigen groep die erbij aanwezig waren, hebben meegewogen. Deze getuigen waren niet de eerste de beste, maar hadden zich bewezen als Christus door hun woorden, daden en houding heen. Ben jij een betrouwbare getuige? Zien, horen en merken mensen wanneer ze met je omgaan, zeker als dat langdurig is, dat jij bij Jezus hoort? De Geest wil je hierbij helpen, zoals hij Petrus hielp. Dat zeggen de vraagstellers ook in de woorden van Petrus en in Petrus zelf. Ze zagen het en ze hoorden het. Dit was het werk van de Heilige Geest. En dit is cruciaal, zeker als je, zoals in deze geschiedenis, verschillend denkt over bepaalde zaken van het geloof ten opzichte van andere christenen. In hoe je dingen doet of hoe je dingen nu precies moet zien. Je kunt je dan soms in gesprek met andere christenen zo focussen op de verschillen dat je de Geest niet meer in de ander ziet. En soms is het dan ook zo dat je, voor je de ander goed kunt horen, misschien eerst samen iets moet gaan doen voor de Heer. Zoals ook de 6 meegingen met Petrus naar Cornelius. Want als je schouder aan schouder de Heer dient, dan zie je de Heilige Geest in de ander aan het werk. Dan herken je elkaar weer als broers en zussen, 1 in Christus. Ik heb het voorrecht om al 22 jaar met christenen samen te werken uit allerlei verschillende hoeken, van charismatisch tot zeer behoudend. En waren er verschillen? Jazeker, zowel inhoudelijk als qua beleving. Maar zodra we samen voor de Heer op missie waren, dan was het 1 geest die ons samenbond en leidde. Zien we de Geest in de ander aan het werk? Wat zou jou daarin kunnen helpen?
Ten derde worden de kritische vragenstellers gerustgesteld door de vrucht die ze zien. De geest viel op die heidenen die zij hadden uitgesloten van het evangelie. Niet omdat ze hun niet mochten, maar vanwege hun wetten. Ze zagen niet in hoe dat moest gebeuren, hoe ze bij hun binnen konden komen. Maar nu Gods geest vrucht gaf en vele heidenen tot geloof kwamen, werden ze gerustgesteld dat Petrus goed had gehandeld en dat zij ook naar de mensen mochten gaan die anders zijn dan zij. Naar welke vrucht verlang jij? En bij wie en voor wie verlang jij die vrucht? Amen.

Dat was Ik weet zeker en het werd gezongen door Marco Swarts. En u kunt u gaan luisteren naar Jezus, u bent groot, opwekking 630.

zijn toe aan het laatste nummer. U die mij geschapen hebt. Het wordt gezongen door verschillende solisten. En daarna is Smeltkroes voor deze zondagochtend weer afgelopen. Ronnie, bedankt voor de techniek. Bedankt Bram Koorts voor de overdenking. En tot volgende week.

0: Het is nu 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt.

Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

allernieuwste en ook de allerlaatste nummer van deze opwekkingsserie 921, Jezus wees de naam. En dat was ook het eerste lied van deze aflevering van Dabbaar, het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela en natuurlijk ver daarbuiten. Mooie en de nieuwste gospelmuziek met een blijde boodschap, samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En we gaan nog even luisteren naar Hart vol lof, opwekking 879.

Echte sterke zanger, deze Josh Baldwin. En hij denkt over the spirit of the living God, de geest van de levende God. Het volgende nummer is van Severn Grace Music en Blessed Be Our God and Father. Laten we even luisteren.

dat is duidelijk. We the Kingdom zeggen, so good, the Lord is so good to me. Het volgende lied is van Mosaic Worship. En heeft een titel, een beetje de Hebreeuws, maar Ruach. Gaan we maar even luisteren. Dat is een vrij lang nummer.

worship was dat met Ruach, niet door kracht of geweld. We gaan luisteren naar de volgende liedjes van Yvette Luna. Het is een zangeresje uit de buurt van Dallas. En daar is ze al een poosje actief. Maar we gaan even luisteren naar Hanener House of God.

van jullie mee, wat geïnspireerd is op de serie die in Amerika heel erg populair is bij House of David. Het gaat over de koning David die zo geliefd was in de oude tijd. En in de Bijbel staat hij dus ook. Rent Collective. We gaan even naar luisteren met Evergreen.

ze waren daar allemaal volgens mij een flink feestje aan het vieren. Elevation Worship met John Zal Barrientes met The Same God. En dat was het laatste liedje van deze aflevering van Dabar. We gaan zo meteen nog even luisteren naar opwekking 906. Ja, opnieuw. Maar dat doen we niet eerder dat we een afscheid van jullie hebben genomen. Ik hoop dat je volgende week weer kijkt of luistert. Mag ook wel kijken. We kunnen het beeld ook wel zien. En we zijn op tv. Internet moet ik dan zeggen. En wij gaan luisteren naar Ja, opnieuw. Tot de volgende keer.

0: Het is nu 10:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. De derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een

gezellige meezinger op de radio, dit. Uit de jaren 60, Joe Dassin en Champs-Élysées. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. En dan doen we door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Ja, dan probeer ik toch een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak op de radio hoort. Champs-Élysées, ja, hoor je niet zo vaak meer, hoor. Het is 26 juli vandaag. Groot feest vandaag bij de Rolling Stones. Want Mick Jagger, hij is vandaag 83 jaar geworden. En daarom ga ik deze van ze draaien. Satisfaction.

leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. Shake, zo heet hij. Ah, is niet zijn echte naam, hoor. Het is een artiestennaam, Shake. Maleisische zanger. Zijn originele naam is voor mij toch iets te ingewikkeld om uit te spreken, hoor. Dus we houden gewoon bij zijn artiestennaam, Shake. 76 jaar inmiddels alweer, deze zanger. You Know I Love You, uit de jaren 70 was dit. Ja, en daarvoor een zanger die nog ouder is. 83 jaar is die geworden vandaag. Mick Jagger. En we draaien de Satisfaction van de Stones. Goedemorgen. Mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van... wat is dit op mijn radio? Nou, het is Groningen 1. We zijn de lokale omroep voor Oldambt, Pekela en Westerwolde. En ver daarbuiten. En je luistert naar De Gouden Middenweg. Waarin ik tot de klok van 12 muziek draai uit vervlogen tijden. Ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1988. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. We kregen in 1988 allemaal een Sophie-nummer. Met dit nummer was je bekend bij de overheid voor bijvoorbeeld het aanvragen van uitkeringen of het afsluiten van verzekeringen. Op tv was een nieuw educatief programma voor kinderen te zien. Namelijk Klokhuis met onder andere Aad Staatjes, Loes Luca en Joost Prinsen die komische sketches speelden. En het was ook het jaar dat Ruud Lubbers premier van ons land werd. 1988. Ja, en dit was een hit hoor in 1988. Matt Bianco en Don't Blame It On That Girl.

0: En zo is het ook hoor. You've got your troubles, I got my mind. Ja, dat was 1000 jaar geleden al. En over 1000 jaar zal het niet anders zijn hoor. Uit de jaren 60. De Fortunes and You've Got Your Troubles. En Matt Bianco draaiden we daarvoor. En Don't Blame It On That Girl.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. Groningen 1 op je radio. We draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70, nou, dan zit je goed. Ik heb Curtis Mayfield voor je.

0: Liedjes van lang geleden. En je zingt ze lekker mee. Zoals deze. The Seekers uit de jaren 60. En Hey Girl, Jersey Girl. En daarvoor Curtis Mayfield uit de jaren 70. Move on up.
1: Het geluid van
0: En ik gooi grunnigste muziek draaien op de radio. Dit is Agen van der Velde. En hij zingt over de tiet.

0: Heb ik wat te veel gezegd? Of we draaien de liedjes die je niet zo vaak op de radio hoort. Nou, je hoorde er zomaar twee achter elkaar. Agen van der Velde. Een Gronos Lloydje zo juist draait. De Tiet zong hij over. Ja, en dit was Middle of the Road. Hoor je ook niet zo vaak, hoor, uit de jaren 70. The Talk of All the USA.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
0: 1983. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1983. Nou, het zijn klassiekers, hoor. In deze lijst stonden onder andere Elton John met I'm Still Standing. David Bowie met China Girl. Wham had een hit met Bad Boys. Hans de Boy, hij zong over Annabelle. En Stars on 45. Zij stonden op 1 met Proudly Present the Star Sisters.
2: Nieuw.
0: En wij draaien een nieuwe binnenkomer. Op nummer 27 kwam die binnen. Michael Cimbello en Maniac.

wel een aanrader dit, hoor. Mocht je in de gelegenheid zijn, ik zou zeggen doen. Lay back in the arms of someone you love. Ja, of die je niet loft natuurlijk. Of stiekem iemand loft. Kan ook, hè. Smokey uit de jaren 70 en Lay back in the arms of someone. En Michael Cimbello draaide ervoor daarvoor. Ook alweer 72 jaar, Michael Cimbello. Maniac draaide we uit 1983. Straks nieuwe muziek op de radio van Dirk Hout. Maar eerst Huey Lewis en Stuck With You.

oude muziek op de radio van Dick Hout en wat er morgen komt. En daarvoor Huey Lewis en the News en Stuck With You.

Nou, daar knap je sowieso van op, hoor. Van een heerlijk lekker bakje koffie. Ja, daar hoort natuurlijk ook wat lekkers bij, hè. Niet alleen een stroopwafeltje of een mergpijpje. Nee, daar hoort ook een lekker stukje muziek bij. Om gewoon extra te genieten van je koffie. Zoals deze, Centerfold. Dit is Up and Coming.

Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Hij overleed vorige week, Jim Gilstrap, op 79-jarige leeftijd. En dit maakte hij in 1975, Swing Your Daddy. Groningen 1 op je radio, goedemorgen. Dit is Bluff en Aan de Kust.

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jacob naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen.

18 jaar oud alweer, dit liedje. 18 jaar. Duffy en Murphy. Ja, ik weet nog wel dat ik destijds, toen we met dit radioprogramma uitzonden op een Radio Winschoten, dat ik dit liedje dan aankondigde als een nieuwe op de radio. Nou, drie keer met je ogen knipperen en we zijn 18 jaar verder. En ik draai nog steeds op de radio, omdat die zo leuk is. Duffy en Murphy. En we begonnen even na de klok van 11 uur met Gary Puckett en de Union Gap en Young Girl. Goedemorgen en welkom bij het laatste gedeelte alweer van de Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Ja, zoals deze. Terrence Trent D'Arby. Op 1987. Wishing well.

0: Robert Lang. Ah, hoor je niet zo vaak dit liedje. Uit 1986, toen maakte hij het. En het heette Iedereen Doet Het. En Terrence and Darby draaiden we daarvoor. En Wishing Well. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio.
1: Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Immer wieder sonntags.
0: Jawel, immer wieder sonntags. Dan komen die schönste muzikale herinneringen weer terug op de radio in dit radioprogramma. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Dat je denkt van, oh ja, wat leuk om die nog eens een keer weer terug te horen. Zoals deze, Steely Dan en Reelin' in the Years.

Farmer Franklin uit de jaren 70. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan misschien net dit liedje van al die alle vele liedjes die er zijn misschien net even vergeten was. Ja, kijk, dat is nou precies de bedoeling, dat we ze gewoon blijven draaien, al die leuke liedjes van vroeger, zodat je ze gewoon niet vergeet. Farmer Franklin en Peace of My Heart. En daarvoor Steely Dan en Reeling in the Years. Ik gooi Grunnelse muziek draaien op de radio. Christophe Groen.

0: Grote hit dit in de jaren 80, 1988. Taylor Dane en Prove Your Love. En over Grunnigse muziek op de radio van Christophe Groen. En hij zong over Op Riddel. Hé, hey, er is er nog een jorig verdorgen.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations, want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Roger Taylor, drummer van Queen. Hij is vandaag 77 jaar geworden, Roger Taylor. En ik ga deze van ze draaien van Queen. It's a

0: En de Sunshine Band. Nou, je kunt zeggen wat je wilt van dit bandje, maar het zijn wel sfeermakers hoor. Zoals deze, Come to My Island. En daarvoor Queen, Roger Taylor, drummer van Queen. Hij is 77 jaar geworden vandaag. En ik dacht van, weet je wat, vandaag tijd voor A Kind of Magic.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
0: 1976. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1976. Nou, even je geheugen opfrissen hoor. In deze lijst stonden onder andere Jesse Green met Nice and Slow. De Sutherland Brothers, zij zongen over Arms of Mary. Full House had een hit met Standing on the Inside. Jimmy James en de Vagabonds stonden erin met I'll Go Where the Music Takes Me. En de Manhattans, zij kwamen nieuw binnen met Kiss and Say Goodbye.
2: Nummer 1.
0: En wij draaien de nummer 1. Peter Frampton. And Show Me the Way.

Suzanne en Freek en Batterij is opgeladen. Nou, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van de Gypsy Kings. Dus ik dacht van, weet je wat? Het mag wel eens een keertje weer de Gypsy Kings op de radio. Nou, dit is een gezellige meezinger, hoor. Bamboleo!

Bachman, Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. En daarvoor draaien we nog The Weeknd en Sacrifice. En je hoort ook nog de Gypsy Kings en Bamboleo.

is er alweer een einde gekomen aan het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Stevie Wonder en I Was Made to Love Her.

0: Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

En we beginnen vandaag bij John Fogerty, Stu Cook en Duck Clifford. Die beginnen al in 1959 op hun 14e een rock'n'roll bandje. Al snel komt ook broer Tom Fogerty erbij en spelen ze veel op allerlei plaatselijke feestjes. Als ze 1963 de school verlaten, gaan ze verder als Tom Fogerty en The Blue Velvets. In 1964 doen ze voor het Fontana-label auditie als instrumentale band. En platenbaas High Wise heeft liever dat ze een Engelse beatmuziek gaan spelen, want dat was populair in die tijd natuurlijk, en noemt de groep The Gollywogs. In 1966 moeten de mannen in militaire dienst, en als ze daar dan uitkomen, gaan ze verder als Creedence Clearwater Revival. En ze ontwikkelen hun eigen, wat ruigere muziekstijl en bouwen een stevige live reputatie op. Vanaf 1968 komt het succes, in 1969 in Nederland met Proud Mary, en in 1970 hebben ze hun eerste nummer 1 hit in onze top 40 met Who'll Stop the Rain, direct gevolgd door de volgende nummer 1 hit, deze Up Around the Band.

lekkere openen van muziekregie vandaag. Up Around the Band uit 1970 van Creedence Clearwater Revival. De Nederlandse band Earth and Fire die werd in 1967 opgericht in de plaats Voorburg. En tot 1968 heette ze nog Opus Gainful. En toen was Manuela Berlot nog de zangeres en Kees Kalis de drummer. In 1969 wijzigt Opus Gainful hun naam naar Earth and Fire. En in september van dat jaar vervangt Jenny Kaagman, die daarvoor in de groep The Rangers zat, die Manuela Bello als zangeres. Ze treden regelmatig op in het voorprogramma van The Golden Earring. En in 1970 maakt Kees Kalis dan ook plaats voor Tom van der Klei. En inmiddels zijn de oprichters, de grote mannen van Earth and Fire, de broers Gerard en Chris Koets, zelfs ook nummers gaan componeren. Zo schreven zij bijvoorbeeld A Ruby is the One. En dat werd in 1970 hun tweede hit na het nummer Seasons. Daar gaan we dus ook naar luisteren. Niet naar Seasons, maar naar Ruby is the One.

En dat was hem helemaal. Ruby is the one for Earth and Fire uit 1973. Brengt ons de cover. En daarin, zoals gezegd, het nummer I'm a Man. Een compositie van Jimmy Miller en Steve Winwood. En zij deden dat voor de groep The Spencer Davis Group. En die groep bestond toen uit, naast die Spencer Davis natuurlijk en Steve Winwood, uit zijn broer Muff Winwood en Pete York. En de Spencer Davis Group had hits als Keep On Running natuurlijk, Somebody Help Me, Give Me Some Lovin' en This I'm a Man. En die laatste die werd dan weer geproduceerd door medecomponist Jimmy Miller. Het kwam in Engeland uit op 20 januari 1967 en bereikte daar de tweede plaats. Hier in Nederland was de achtste plek de hoogste notering. En de cover komt van de Amerikaanse band Chicago. En zij brengen I'm a Man uit voor hun debuutalbum Chicago Transit Authority. Zo noemden ze zichzelf in het begin, ook later natuurlijk afgekort tot Chicago. In Nederland is het na Question 67 en 68 de tweede single van Chicago. Maar het is wel de eerste die onze top 40 weet te bereiken. En daar gaan we dan ook eerst naar luisteren, naar de uitvoering van Chicago. En daarna het origineel van de Steve Winwood Band. Nee, de Spencer Davis Group met Steve Winwood erin natuurlijk wel. Maar het nummer heet natuurlijk in beide gevallen gewoon I'm a Man.

0: redelijk onvoorstelbaar. En dat dit al in 1967 kwam. De Spencer Davis Group en I'm a Man. Vooraf gegaan door de coverversie uit 1970 van Chicago. Van hetzelfde nummer, I'm a Man. Tot zover de cover voor vandaag. Gaan we gelijk door naar de volgende rubriek.
1: Veronica's Alarmschijf.
2: De geschiedenis van...
0: Alarmschijf. En daarvoor hebben we gekozen de alarmschijf die men koos op 25 juli 1970. En dan heb ik het over de band Pacific Gas and Electric met het nummer Are You Ready. Er kwam een weekje later binnen op de 18e plaats, stond 12 weken genoteerd en bereikte uiteindelijk de tweede plaats in de top 40. Pacific Gas and Electric, dat was een bluesrock groep uit Amerika. Die groep die ontstond in 1967 in Los Angeles. En bandleden waren gitarist Tom Marshall, bassist Brent Block, gitarist Glenn Schwartz en drummer Charlie Allen. En al snel werd duidelijk dat die drummer eigenlijk de beste zanger van de band was. Daarom kwam de ex-Kent Heat drummer Frank Cook bij de band en werd hij dus de zanger. Hun eerste platen werden nog geen succes, maar door een optreden op een festival kregen ze een nieuw platencontract bij Columbia Records. En hun tweede album daar, Are You Ready, werd een succes en de titelnummer werd dus een grote hit, zoals we net al zeiden. Kort daarna raakt hij Frank Cook gewond bij een auto-ongeluk en wordt vervangen door Ron Woods, met een S erachter, want anders hebben we het over een heel andere man. En later volgden nog meerdere personeels wisselingen in de band Pacific Gas and Electric. En wat heel bijzonder was in die tijd, dat die band bestond uit zowel zwarte als blanke muzikanten. En dat was in die tijd al heel bijzonder. En ja, tegenwoordig zijn sommige streken van Amerika nog steeds heel erg bijzonder. Maar wij gaan lekker luisteren naar Are You Ready? Pacific Gas and Electric.

Electric. De band werd destijds genoemd naar een nuts- en elektriciteitsbedrijf uit Californië. Ze kregen later ook nog een proces aan de kont om de naam te veranderen. Maar wij blijven ze gewoon herinneren als Pacific Gas and Electric. We gaan naar de Amerikaanse drummer Butch Trucks. Die speelde al in diverse bandjes voordat hij door Duane Allman in 1969 gevraagd werd om bandlid te worden van de Allman Brothers Band. Hij vormde samen met Jamie Johansson uiteindelijk de dubbele rhythmsectie van die band. En andere bandleden waren natuurlijk broer Greg Allman en Barry Oakley en Dickie Betts. En de band verhuisd naar Macon, Georgia en repeteerde daar voor de opnames van hun eerste album. En ook hun tweede album, Idle With South, werd daar opgenomen. En hun eerste notering in de single hitlijsten hebben ze uiteindelijk in Amerika met het nummer Revival, Love Is Everything. Dat gebeurde in 1970. Het stond 1 week in de Billboard Hot 100. Hier bleef het trouwens steken in de tipparade. Al in 1971 verloor de band Duane Allman. In 72 verloor ze Barry Oakley en tweede in 2017 stierven zowel Greg Allman en Butch Trunks en Dickie Betts in 2024. Andere bandleden gingen met die band door en gingen ook regelmatig weer uit elkaar, kwamen weer bij elkaar en stopten uiteindelijk in 2014 definitief. Dus wij hebben alleen nog de herinnering aan de muziek. Nou, die gaan we even levend halen. Hier is de Allman Brothers Band met A Revival, Love Is Everything.

0: The Allman Brothers Band, een revival tussen haakjes. Love is Everywhere. Brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. Nou, de nadruk ligt weer op vanavond. BBC 2 om 9:30. Bonnie Tyler at the BBC. Archiefbeelden uit de grote BBC-archief met de grootste hit van deze onlangs overleden zangeres. Op NPO 1 om 9:40. Een herhaling van Golden Earrings One Last Night. Afscheidsconcert natuurlijk van de Golden Earring met voor een uitverkocht Ahoy. Met verder Agda de Munnik, Son Mieu en Davina Michel. Op BBC gaan we verder om 10:30 met Top of the Pops Big Hits 2002. Met Pink, Shakira, Sugar Babes, Atomic Kitten, The Red Hot Chili Peppers, Oasis en Destiny's Child. Op de WDR, de Duitse zender, om 10:45. Die Countdown Show, zonnige oerloop hits van Lambada en Mambo No. 5 tot aan In the Summertime en Volare. Om 11:30 precies op BBC 2, Top of the Pop, The Story of 2002. Met beelden van en verteld door de herinneringen van de mensen als de Sugar Babes, Girls Aloud, Vanessa Carlton, The Hives en Garrett Gates. En dan gaan we gewoon de nacht in met BBC 2 om 10:30. Top of the Pops special met de Red Hot Chili Peppers met het optreden uit 2006. Op Arte kunnen we om 12:45 vannacht kijken naar ABBA in concert. Dat is destijds opgenomen tijdens een wereldtournee in de Wembley Arena in Londen. Dat gebeurde in 1979. Wil je helemaal door de nacht in BBC 2 om 1:00? Girls Aloud at the BBC. Archiefbeelden van deze Engelse meidengroep. En dan kun je om 2:00 nog kijken op BBC 2 naar Coldplay at the BBC. Opnames van die band uit diverse de BBC-programma's. Nou, gaan we door naar de woensdagavond. 10:15 op Arte. Lady Gaga, My Songs, My Life. Portret van de carrière van deze zangeres. En haar moed om, zeg maar, anders te zijn. Op diezelfde zender, madame, 10:50. Dua Lipa, Unstoppable. Een documentaire over haar bijzondere carrière. En dan heb ik er voor de vrijdagavond nog 2 tips staan. NPO 1, 9:05. Muziekfeest op het plein. Vanuit Moergestel optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Romy Montero en Marco Schuitmaker. En op NPO 3 kunnen we kijken naar 9:05 naar Michael Jackson, de Amerikaanse tragedie, deeltje 3 van die documentaire. En dat gaat dan over zijn overlijden en hoe de nabestaanden omgaan met zijn erfenis. Michael Jackson, Amerikaanse tragedie. De laatste tv-tip voor de komende week.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: En daar ga ik je dus in dat kader dan maar eens even vertellen over David Bowie's manager Tony DeVries. Die onderhandelt namelijk in 1971 met RCA Records over een wereldwijd contract voor David Bowie. De demo's van het nieuwe album van Bowie, Hunky Dory, worden in die onderhandelingen gebruikt. Deal gaat door. In 1972, in januari om precies te zijn, wordt het album Changes als eerste single, of het album van dat album, Changes als eerste op single uitgebracht door RCA. En dat werd natuurlijk geproduceerd door David Bowie zelf, samen met Ken Scott. En op piano horen we Rick Wakeman. En andere muzikanten werden later David Bowie's begeleidingsband, The Spiders from Lost Mars. En dan heb ik het over gitarist Mick Ransom, bassist Trevor Boulder en drummer Mick Woodsony. En in Engeland en Nederland bereikte het nummer Changes de hitlijsten niet. Maar in Amerika lukt dat wel. En in Changes zingt David Bowie over zijn wisselende muziekstijlen en zijn seksuele geaardheid. Hier is David Bowie.

helemaal tot aan het eind, door de laatste saxofoonklanken geklonken hebben. Changes van David Bowie. Brengt ons bij het nummer What is Life van George Harrison. Dat werd in 1970, kwam dat uit op zijn derde dubbelalbum All Things Must Pass. Als single was het in 1971 de opvolger van die nummer 1 hit van George Harrison, My Sweet Lord. En hij schreef het nummer in 1969 eigenlijk voor zijn vriend Billy Preston. En hij schreef het ook onderweg naar de studio waar hij naartoe ging om waar Billy Preston aan het opnemen was. En daar aangekomen, toen hij het nummer liet horen, bleek Billy Preston toch een wat andere muzikale richting op te gaan. Wilde gaan wat meer funkier. Nou, dat was dit eigenlijk niet. Dus ging George Harrison het nummer zelf maar opnemen. Dat deed hij natuurlijk in de Abbey Road Studios. En daarbij werd hij geholpen door Eric Clapton, Bobby Whitlock, Carl Rattle, Jim Gordon, Bobby Keys en Jim Price. En de productie deed George Harrison zelf met niemand minder dan Phil Spector.

Harrison en What is Alive. En we begonnen vandaag muziekarchief van 1970. Maar volgende feitjes moeten we even terug naar 1969. Dan stapt namelijk drummer Jaap Eggemond uit de Golden Earrings. Moet ik toch wel even duidelijk bij uitspreken. Hij stapt eruit omdat hij producer wil worden. En hij wordt vervangen door Siep Wadder. Die is afkomstig uit de groep The Motions. En tegelijkertijd wordt de naam ook ingekort tot Golden Earring. Dus die S gaat er op dat moment af. 1970 wordt die Siep Wadder alweer vervangen door Mr. Golden Earring, kunnen we tegenwoordig gewoon zeggen, Cesar Zuiderwijk. En die speelde daarvoor in de groep The Living Blues. Hij is voor het eerst te horen op drums op de single Back Home. En die werd een halfjaartje later opgevolgd door Holy Holy Life. En dat nummer weet de vijfde plaats in de top 40 te bereiken.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En daarmee is het ook tijd voor Joe Cocker. Die werd geboren op 20 mei 1944 in Sheffield en overleden op 22 december 2014 in Crawford in Amerika. En hij heeft in zijn leven vele ups en downs gekend. Maar hij was zeker wel gezegend met een uniek rauw stemgeluid. In 1970 heeft hij een hit met She Came In Through the Bathroom Window. Maar heeft op dat moment geen band, maar wel verplichtingen die hij aangegaan was om op te treden in Amerika. Daarom vormt hij samen met zijn vrienden Danny Cordell en Leon Russell een gevarieerde groep. Totaal eigenlijk wel het bestaande soms uit 21 muzikanten. Ze noemden zichzelf dan ook Mad Dogs en Englishmen. En ze treden maar liefst 65 keer op in 57 dagen. Ja, hoe ze het voor elkaar gekregen, weet ik niet. Daarna was het ook een beetje uit met de mannen en werd het allemaal wat anders. Maar in die tijd hadden ze ook een hit met dit nummer: High Time We Went.

Joe Cocker. En Ain't It High Time We Went. Nou, nog niet helemaal hoor. We gaan nog even van pan een paar plaatjes te gaan draaien. We hebben het dan bijvoorbeeld over Danny Hutton, Corey Wells en Chuck Negron. Dat zijn de drie zangers van de groep The Three Dog Night. Soms werd er ook wel gedacht dat daarom die groep The Three Dog Night heet. Maar het heeft een andere reden. Ga ik een andere keer wel over met je praten. Zij wisselden namelijk elkaar af als leadzanger. En verdere bandleden waren gitarist Mike Alsop, organist Jimmy Greenspoon, bassist John Chermy en drummer Floyd Sneed. In 1970 braken de Three Dog Night internationaal door met een compositie van Randy Newman, Mama Told Me Not To Come. En als opvolger daarvan verschijnt het nummer Joy To The World. En dat is een compositie van Hoyt Axton.

Joy to the World. Dat is van The Three Dog Night. En dan kijk je naar de klok. Zie dat we nog net tijd hebben voor een plaatje. Dat wordt de Nederlandse band The Sandy Coast met het nummer True Love, That's a Wonder. Natuurlijk geschreven door bandleider Hans Vermeulen. En dat deed dat trouwens al in 1967. De productie van het nummer was in handen van Jaap Egmond en Freddy Haaien. En het werd uiteindelijk hun allergrootste hit hier in Nederland. It's True Love, That's a Wonder. Daarmee zeggen we tot de volgende week. Hier is The Sandy Coast.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

het glas op deze nacht. Terwijl je weet dat er iemand op je wacht. Doe het niet, duw me weg. Laat me blijven tot de zon opkomt. Doe het licht.

het verven en ik die van mij. We draaien ons om, doen het licht aan en laten het hierbij.

Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: de knaller uit de jaren 90 hoor. In het begin van de gezellige zondagmiddag. The Shaman, Move Any Mountain.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij de gezellige zondagmiddag. Vandaag opnieuw zomereditie. Ja, ik kan er wel een beetje omheen gedraaien. Maar zoveel is er nog niet te doen in de regio. We zitten midden in de bouwvak, midden in de vakantie. De volgende week dan begint hier in Vlagtwedde de week de beste weer. Maar zover is het nu nog niet. En wat gaan we dan allemaal doen vandaag? Nou, we hebben gewoon zometeen de activiteitenkalender. Tenminste, er zijn wat dingen die daarop staan voor vandaag. Dus daar zometeen meer over. En straks om 2:30 kijken we eventjes. Naar het weerbericht sowieso. De vorige keer heb ik het nieuws een beetje weggelaten. Ik kijk wel eventjes wat er te doen is vandaag. En verder ook je natuurlijk op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Zo gaan vanmiddag de renners van de Tour de France op weg naar de Champs-Élysées. Maar dat gebeurt wat later in de middag. En zometeen natuurlijk ook de Grand Prix van Hongarije. Nou, dat allemaal straks. Eerst verder met muziek. Miles Smith en Niall Horan. En Drive Safe.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

groep voor Westerwolde, Pekela en het Holdant met muziek uit de jaren 70 van Paul da Vinci. Your baby ain't your baby anymore. En we gaan eventjes kijken wat er vandaag allemaal te doen is in de regio. Nou, in onze activiteitenkalender twee tips voor vandaag. Het Ketelkoor viert zijn 12,5-jarig bestaan. Dat doen ze met een feestelijk openluchtconcert bij Hof van Sellingen. Wil je daarheen, dan moet je je ten eerste haasten, want het begint zometeen al om 14:30. En er zijn ook kosten aan verbonden. En er is een oertijdmarkt in Emmen. Een walhalla voor mensen die geïnteresseerd zijn in archeologie, geologie, mineralen en fossielen. En ook voor de kinderen is er ook nu weer heel erg veel te doen. Je kan daar terecht tot 17:00 vanmiddag. Meer informatie vind je op www.oertijdmarkt.nl. Nou, tot zover de agendatips voor vandaag alweer. Natuurlijk is er ook de komende week genoeg te doen. Het is natuurlijk nog vakantie. En daarom is er morgen ook weer een vakantiemarkt. Morgenmiddag in Veendam. Morgenmiddag, ja, natuurlijk. Maar ook vandaag al vind je daar natuurlijk veel meer informatie over op Groningen1.nl. Kijk dan even onder het kopje activiteitenkalender.

Sanne Hans, oftewel Miss Montreal en Just the Flirt. En ja, zometeen gaan we eventjes kijken wat het weer gaat doen. De komende tijd doen we zometeen om 2:30. Maar goed, ik zei het al aan het begin van de uitzending. Ja, zal ik vandaag het nieuws doen? Want de afgelopen weken heb ik dat een beetje weggelaten. Vanwege natuurlijk de vakantie. Ja, er is niet zoveel te doen. Het is een beetje komkommertijd. Ook in het kader van het regionieuws. Maar wel is bekend geworden dat in Winschoten een fatbike controle is gehouden. Donderdag hield de politie in en om de stad die controle. En daarbij zijn dan toch 33 processen verbaal en 20 waarschuwingen opgemaakt. Ondanks dat er van tevoren gewaarschuwd was voor controles. Onder andere werden boetes uitgedeeld voor een te hoge snelheid op de trapondersteuning en het gebruik van een gashendel, een te hoge constructiesnelheid op de bromfiets en remmen die weinig tot geen werking hadden. Naast de processen verbaal is er één fatbike in beslag genomen voor het herhaaldelijk bekeurd worden voor opgevoerde fatbike. Ja, ik moet zeggen, ik kijk wel eens op YouTube naar Jan Willem. Dat is een, ja, hij noemt zichzelf politievlogger. Een politieagent die altijd zijn werk filmt. En meestal is hij dan in Utrecht bezig met zijn diensten. En ik moet zeggen, daar worden heel veel fatbikes ook bekeurd of in beslag genomen. Dan mag je één keer een boete krijgen als je een gashandel hebt of als je het spul niet voor elkaar hebt met je fatbike. En ja, word je dan een tweede keer betrapt, ja, dan ben je het haasje. Er wordt gewoon die fatbike in beslag genomen. En dan bellen ze de collega's op van, joh, kom even met een busje, want ik heb hier weer een. Ik heb hier weer een fatbike. Ja, die ben je dan gewoon kwijt. Nou, goed. De discussie die laat ik even voor wat het is. We gaan verder met muziek uit de jaren 90, Inner Circle.

0: Beesmaal en Christophe Groen en ik zing. En ja, daarvoor was het eventjes stil na In The Circle met Games People Play. Wat was er aan de hand? Ja, ik was eventjes elders in het pand. Niet alleen om de koffie in te schenken, maar ook ja, om wat lichten aan te doen hier. Want zonder licht is het toch wel erg donker. En ja, dat gebeurt eigenlijk anders helemaal niet zo vaak, had je zomer, dat ik op zondagmiddag hier de lichten aan moet doen. Maar ja... Er is vandaag een beetje een wat minder zomerse zondag, zullen we maar zeggen. Het is vandaag een regenachtige zondag met ja, relatief koel weer. Het is vandaag overwegend bewolkt. Verspreid over het land komen er wat buien voor. Vooral ook vanmiddag nog over Westerwolde. Tussen de buien door zou de zon af en toe nog kunnen doorbreken. En gebeurt dat, dan kan het nog 23 graden worden vanmiddag bij een matige... tot aan zee zelfs vrij krachtige westenwind. Vannacht gaan de buien gewoon door. Het kwik zakt naar 14 tot 17 graden. Morgen dan trekken de laatste buien in de middag weg richting Duitsland. Dan wordt het overwegend droog, wel met wat zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. En dat is de opmaat naar ja, een ander weertype, gelukkig de rest van de week. Dan komt, zoals wijlen Piet Paulusma altijd zei, de zomer gewoon terug. Met op woensdag bijvoorbeeld 33 graden.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Ja, Boney M, Kalimba, de Luna. En daarvoor hadden we nog Lucas en Gea. Oetpekel kwam ze. Waar kan ie heen? Nou, was hij toevallig net iemand in de studio. Die was in Pekel geweest en die gaat gewoon weer terug naar huis. Dus waar kan die heen? Het zal hout te komen, ja. Want straks begint de Formule 1 natuurlijk. En dan wil iedereen een beetje op zijn plek zitten. En ik heb hier de startopstelling voor de Formule 1 opgeduikeld. Op pole position Lando Norris. Ja, hij was een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Maar die kreeg een dikke gridstraf. Die werd teruggezet. Dus Lando op pole. Daarna Charles Leclerc. Wel een Ferrari op de eerste startrij dus. Oscar Piastri. Die start achter zijn teamgenoot Lando Norris op de derde plek. En op de vierde plaats Max Verstappen. Ja, die ging van de baan bij de kwalificatie. Maar ja, goed, doordat Hamilton en ook Antonelli een gridstraf kregen, had Max een beetje mazzel en schoof die dus twee plaatsen op. Nou, Lewis Hamilton dus op de vijfde plek. Daarnaast George Russell met zijn Mercedes. Op de zevende plek nog een Mercedes, namelijk die van Antonelli, die ook dus een straf heeft moeten incasseren. En daarna nog weer een Red Bull, namelijk Isaac Hadjar. Nou, dan de verdere, als we verder het rijtje afgaan. Lindblad, Hulkenberg, Lawson, Gasly, Cole, Pinto, Bortoleto, Ocon, Alonso, Berman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas. En op de 22e en laatste plek, Checo Perez, Sergio Perez. Hij start vanuit de pitstraat. En zo je zegt van, nou, Michiel, dat ging veel te snel. Nee hoor, je luistert te langzaam. Goed, we gaan verder met muziek van Maxime Vroger. Alleen van jou zijn.

Muziek uit Zweden van Roxette. My world, my love, my life. Ja, straks om 3 uur beginnen ze dus op de Hungaroring aan de Grand Prix Formule 1. De Grand Prix van Hongarije. Maar goed, eerder vanmiddag in Tokio, in Japan, was het al avond. Het was donker en het regende pijpensteden. Maar desalniettemin werd er gewoon een Formule 1 race gehouden. De elektrische Formule 1, zullen we maar zeggen. En ik denk, ik ga de uitslagen even met je delen. Gisteren was er ook al een race. Die werd gewonnen door de Engelsman Dan Ticktum. Hij eindigde voor Jake Dennis en Nick Cassidy. En Nick de Vries die eindigde op de 17e plaats. En vanmiddag was dus die andere race. En ik keek nog eventjes via Ziggo Sport. Kun je dat allemaal volgen? Toen ik van huis ging, toen was Nick de Vries nog op een beste achterstand. Hij stond 10e of zo. Maar goed, was geloof ik een gele vlag. Er gebeuren wel wat dingen. En wat schetst mijn verbazing? Ik haal de uitslag naar voren van de ronde van vandaag van de Formule E. En Nick de Vries die heeft de race gewonnen. Zo staat hier. Hij eindigde voor Nick Cassidy en Jake Dennis, die tweede en derde werden. Nou, hoe dat allemaal precies zat, hoe Nick op het laatst zo ver naar voren heeft kunnen rijden, kan ik zo snel niet terugvinden. Maar goed, het feit ligt er eventjes. En in het volgende uur straks nog meer nieuws over de Formule 1, want er is een nieuwe race toegevoegd aan de kalender voor dit jaar. Als vervanging voor al die races die in het Midden-Oosten worden gehouden, in de woestijn, zullen we zeggen. Want is het nog altijd niet helemaal veilig. Maar daarover dus straks meer, na 3 uur. Ja, als de race begonnen is, sorry, kan ik ook niks aan doen. Maar dus gaan we verder met muziek. Even lekker terug in de tijd, in de gezellige zondagmiddag met de Kellen Twins.

Ja, de zomerrits in Nederland zijn steeds vaker van eigen bodem. Ook deze van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten hoorde je tot besluit van dit eerste uur van de gezellige zondagmiddag op Groningen 1. We gaan eventjes naar het NOS-journaal toe en dan zijn we zometeen terug met deeltje 2. Tot zo.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed! Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
6: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Chile en The Glamorous Life.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Welkom bij deel 2 van de gezellige zondagmiddag. En de Formule 1 is van start op het circuit in Hongarije, de Hungaroring. En Max ging goed van start. Ligt nu op de derde plek achter de beide McLarens. Bij overigens Norris dus, zoals gezegd, van Paul van start ging. Maar vroeg in de race ging Piastri hem voorbij, zijn teamgenoot. Ze gingen echt erom racen al vanaf het begin. En Max die had dus een goede start naar de derde plaats. Een plekje gewonnen dus. Ook Hamilton heeft twee plekjes gewonnen. Want Leclerc, ja, die heeft twee plekken verloren. En ligt nu op de vijfde plaats. De commentatoren van Formule 1 TV zeiden ook dat Hamilton opnieuw een beetje contact zou hebben gehad met de auto van Max. Dus ja, ook dat is weer een feit. Aan het begin van deze 70 ronden die ze zouden rijden. Maar ze zitten nu al in ronde 4, dus het schiet al aardig op. Goed, wat gaan we doen in dit uur van de gezellige zondagmiddag? Straks om 3:30 heb ik nog een keer het weerbericht voor je. Verder wat sportnieuwtjes hier en daar, want er is genoeg te doen. Niet alleen de Formule 1, maar ook straks de Tour de France die van start gaat. Volgens mij om 4:00 met de laatste etappe met de traditionele finish met die rondjes op de Champs-Élysées. Maar ook hebben we muziek. We gaan verder met Shakira samen met Burna Boy en Die Die.
1: De gezellige zondagmiddag.

Ja, Petula Clark en The Song of My Life. Goed, 17 minuten over drie is het op Groningen 1 in de gezellige zondagmiddag. Ik heb nog één nieuwtje voor je liggen vanuit de Formule 1. Namelijk de Grand Prix van Maleisië komt weer terug op de kalender. Het Zuidoost-Aziatische land vervangt een van de afgelaste wedstrijden in het Midden-Oosten en zal begin oktober worden verreden op het Sepang International Circuit. Merkwaardig detail, de Grand Prix wordt verreden onder de naam de Grand Prix van Bahrein in Sepang. Dus ja, die Grand Prix van Bahrein die werd natuurlijk in het voorjaar afgelast, omdat Iran afgelopen februari werd aangevallen door Israël in de Verenigde Staten. Iran reageerde daarop door Amerikaanse basis en andere belangrijke infrastructuur onder vuur te nemen in de buurlanden. Dat resulteerde in afgelasting van de Grand Prix van Bahrein en die van Saoedi-Arabië. Het leek een paar weken geleden nog rustig te worden in de straat van Hormuz. Die werd weer geopend. Er werd een poging gedaan om de race in Bahrein alsnog in september te organiseren tussen Spanje en Azerbeidzjan in, maar het conflict laaide weer op. En daarom hebben ze er nu voor gekozen om naar Maleisië te gaan om in ieder geval één race weer goed te kunnen maken. Die staat op de planning voor zondag 4 oktober. En ja, dan dus de Grand Prix van Maleisië. Nou, daar staat een heel verhaal over online. Maar goed, dan zijn er nog twee races. Natuurlijk de laatste in Abu Dhabi en de race daarvoor is ook altijd in het Midden-Oosten, in de woestijn, zullen we maar zeggen. Dus of die allemaal doorgaan, nou ja, we kunnen er weinig over zeggen. En de tijd zal het leren, dus we horen het vanzelf in de rest van het Formule 1 seizoen. Ondertussen in ronde 11, Piastri nog steeds in de leiding. En Verstappen op de derde plek. Hij was al wel op de boordradio aan het klagen naar zijn team. De auto is piep. Ja, nou is het dan werkelijk zo, denk ik? Of is het dan een geheime afgesproken code? Nou ja, je weet het nooit. Curtis Tigers nu. I wonder why.

Marshmallow en Halsey en Be Kind. En de vorige Curtis Tigers, I Wonder Why. Ja, we hebben wat nieuws uit eigen huis van Groningen 1. Want gisteren zijn de studio's gekoppeld in Winschoten en Vlagtwedde. Natuurlijk in Winschoten de studio van het voormalige RTV Go. En in Vlagtwedde de studio van het voormalige RTV Westerwolde. De technici hebben nu een straalverbinding ingericht. En daarmee is een cruciale stap gezet richting één gezamenlijk omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Dankzij de nieuwe straalverbinding kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden. Daarnaast maakt de installatie snelle videoverbindingen mogelijk tussen de locaties en zijn de centrale redactiesystemen ook direct aan elkaar gekoppeld. Nou, ongetwijfeld gaan we daar in de toekomst nog wel meer van merken. Zo meteen is het 3:30, gaan we naar het weerbericht. Maar er is nog Arne Jansen. Ik wil nog meer.

0: Mooi werk in de doodse stilte. Ja, ik krijg er spontaan al een beetje een Drentse tongval van. Goed, we gaan verder met het weerbericht. Ja, vandaag een bewolkte zondag met regelmatig een bui. En die buien die komen vanmiddag zeker nog langs. Ook vooral in Westerwolde, volgens mij, als ik naar ons zendgebied kijk. Daartussendoor zou de zon af en toe kunnen doorbreken en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Daarbij wordt het hooguit 23 graden vandaag. Ook vannacht vallen er buien en het kwik zakt naar 14 tot 17 graden. Morgen zijn er ook nog wat buitjes, maar die trekken weg richting Duitsland. En wordt het overwegend droog en breekt de zon door. Het wordt 21 tot 24 graden. En als we naar de vooruitzichten kijken, dan ziet het er goed uit. Tenminste voor de degene die van stevige warmte houdt. Want de zon gaat doorbreken. De kwik gaat weer richting de temperaturen rond de 30 graden. Onder andere op woensdag. Dan staat er een temperatuur genoteerd van maar liefst 33 graden. Dus dat wordt puffen geblazen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Savage Garden en I Want You. En daarvoor hadden we nog de Double DJ's. Zwaai eens even naar mij. Puntje, puntje, puntje. Zwaai eens even naar mijn vogeltje. En Club Nouveau kwam voorbij. Lean on Me. En vlak na het nieuws hadden we de hele boel met broezen. Ja, Lorena Wiebes die is ook aan het broezen geweest. Ze heeft na de eerste en de tweede rit ook de derde en laatste etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Vanzelfsprekend kroonde de renster van SD Works zich ook tot eindwinnares. Bodine Vollering, het jongere zusje van Demi, ging samen met de Italiaanse Marta Pavesi al vroeg op avontuur, maar door het werk van de ploeggenoten van Wiebes was hun vlucht op 5 kilometer ten einde, meldt de NOS. In de massasprint was Wiebes na goed werk van Kopecky allemaal een klasse apart. Balsamo en Gillespie finishten als tweede en derde. Wiebes heeft nu 13 zegens op haar naam staan. Dit jaar het meest van iedereen. De nummer 2, Demi Vollering, die won 11 keer in 2026. En Lorena Wiebes dus op de eerste plaats. En als uitslag van de derde etappe Lonneke Unneken. Die eindigde op de zesde plaats. En in het eindklassement dus ook Lorena Wiebes als eerste. En op de zesde plaats onze landgenote Quinty Tom. Ja, ik moet zeggen, ik had nog niet van haar gehoord. Maar goed, één keer moet de eerste zijn, zullen we maar zeggen. Kijk even naar mijn schermpje van de Formule 1. 33 rondes gehad. Piastri nog steeds aan de leiding voor Norris, die eigenlijk wel sneller is, volgens de NOS, maar er niet voorbij kan. Max Verstappen nog steeds op de derde plek voor Leclerc. En daarachter Antonelli en Hamilton nu op de zesde plaats. En op de zevende plaats Isaac Hadjar, dan achtste George Russell. Valtteri Bottas is de eerste uitvaller, zie ik ook alweer staan. Goed, we gaan verder met de muziek van Taylor Swift. Hier is met, inderdaad, Elizabeth Taylor.

Enrique Iglesias. En Bailamos aan het einde van de tweede uur van de gezellige zondagmiddag. We gaan zometeen naar het NOS Journaal van 4 uur. En dan zijn we natuurlijk terug met het laatste uur van de gezellige zondagmiddag voor vandaag. En tot die tijd hoor je Ellen Foley en What's the Matter Baby.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
6: Het

0: Ja, zusjes Mel en Kim Appleby was volgens mij showing out.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. Met weinig sport in de regio. Dus vakantie, er is weinig te doen, maar op tv des te meer. Want rond deze tijd begint volgens mij de laatste etappe van de Tour de France, waarin de finish plaatsvindt op de Champs-Élysées. En we kijken ook nog steeds naar de Formule 1, ronde 45 van de 70 momenteel. Antonelli momenteel aan de leiding. Gevolgd door Norris, die zijn teamgenoot Piastri voorbij is. Dan Lewis Hamilton en Max, die ligt op de vijfde plek. Hij probeert het nu met de zachte band. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk ook een radio-uitzending te maken op hetzelfde moment. Dus ik krijg niet alles mee. Maar ik vraag me toch af wat de gedachte daarvan is. Want ze hebben toch nog wel 25 ronden te gaan op de Hungaroring. Nou, we zullen het zien. We zullen het horen in de loop van dit uur wie er gaat winnen in die Grand Prix van Hongarije. Eerst gaan we verder met muziek. Zara Larsson en Midnight Sun.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Cats, Times Were When. En voor Sarah Larsen nog met Midnight Sun in de gezellige zondagmiddag. Ja, we kijken eventjes naar FC Groningen en FC Emmen. FC Groningen heeft 2 oefenwedstrijden gespeeld de afgelopen 2 dagen. En vrijdag was het ook al niet zo'n succes. Was het ook eigenlijk een beetje een reserveteam wat aantrad. En gisteren speelde FC Groningen aan de lange leegte in het Henk Nienhuis Stadion een oefenwedstrijd tegen Volos NFC uit Griekenland. Trots van het Noorden wist de verdedigingslinie van de nummer 8 van het afgelopen seizoen uit de Griekse Super League niet te slechten. Het bleef 0-0. De oefenwedstrijd begon een kwartier later dan gepland. Want Volos was op weg naar Veendam in de file terechtgekomen na een ongeluk. Dus moesten de 2800 toeschouwers eventjes wachten. Ja, en uiteindelijk bleef dus 0-0. Ik heb begrepen dat de Grieken nogal hard erin gingen. En dat de trainer van FC Groningen daar niet helemaal blij mee was. Dick Lukien zei van nou, als dat zo moet. Want FC Groningen speelde al een keer eerder tegen een Griekse ploeg. En die speelde ook vrij hard. Toen zei Dick van als dat zo moet tegen die Grieken, dan doen we dat gewoon niet weer. Zo'n oefenwedstrijd. In ieder geval, komende week, zaterdag, dan is het open dag in de Euroborg. En dan speelt FC Groningen tegen het Spaanse Real Valladolid. De aftrap in de Euroborg is om 6:00 s'avonds. En nog weer een week later, dan begint de competitie weer in de Eredivisie. En natuurlijk ook in de keukenkampioendivisie waarin FC Emmen speelt. Emmen heeft vrijdagavond verloren van FC Twente met 0-3. Dat gebeurde in Coevorden. De ploeg van Menno van Dam speelde een groot deel van de wedstrijd behoorlijk mee. Ja, mede omdat FC Twente al een week of een dag eerder een Europese wedstrijd moest spelen. En dus speelde FC Emmen eigenlijk tegen FC Twente 2. Maar goed, uiteindelijk wonnen ze dus met 0-3. En dat was dus niet heel erg goed voor Emmen, zullen we maar zeggen. En ook komende zaterdag is het ook open dag aan de Oude Beerdijk. En zo uit mijn hoofd zeg ik even, FC Emmen speelt dan tegen Almere City FC nog de laatste oefenwedstrijd. En dan inderdaad nog weer een week later, dan begint ook de competitie voor FC Emmen. Goed, genoeg gepraat eerst. Tijd voor een wijntje.

Ja, The Weeknd. Ik had een poosje geleden een Canada special. En daar zat deze man ook in. Omdat hij uit Canada afkomstig is. The Weeknd, Save Your Tears. En daarvoor nog UB40 en Red Red Wine. Goed, straks om 4:30 gaan we nog een keertje kijken wat het weerbericht wordt voor de komende dagen. En als ik naar links kijk, naar de Formule 1, zie ik dat er een virtual safety car is nu. In ronde 57. Norris nog steeds in de leiding. En Hamilton duikt net de pitstraat in, waardoor Max Verstappen nu op de tweede plaats staat. En Hamilton en Leclerc dus allebei. En beide Ferraris tegelijk in de pits. Nou, of dat een goed idee is, we zullen het laten zien. Eerst nog even muziek van Liane Abel. Muziek op Grun dus. Grun, Grun, mis dat.

0: Roadies, Just Fancy en daarvoor Jan Abon. Grun Mistad brengt de tijd eigenlijk op 4:30. Maar in de Formule 1 zie ik dat Piastri is uitgevallen. Nou, misschien was dat al een poosje zo, maar het is me net opgevallen. En ik kijk hier ook via een stream van de NOS naar het NK Atletiek. Ja, Sophie Doctor zou daar net van start gaan voor de 100 meter horden. Maar op een of andere manier, op een of andere reden is die start uitgesteld. De commentator wist ook niet precies wat er aan de hand was. Maar ja, wat je wel kon zien op de stream, dat het begon te regenen daar in Hengelo. Ja, regen. Ja. Het bruggetje is daar, mensen. Want het is vandaag een beetje een regenachtige zomerse zondag wel. Toch, ondanks alles. Er trekken wat buien over de provincie. En als ik op de buienradar kijk, dan zie ik dat het nu vooral een beetje Westerwolde is. Een beetje wat droog. Nu het Oldambt en ook daarboven, dat die het een beetje ervan langs krijgen. Het is in ieder geval overwegend bewolkt. Vandaag komen verspreid buien voor. Daar tussendoor kan de zon af en toe even doorbreken. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Vannacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Morgenochtend ook nog enkele buien, maar die trekken weg richting Duitsland. Dan wordt het 21 tot 24 graden. En de vooruitzichten zijn veel leuker. Vanaf dinsdag wordt het weer warm en zonnig. Woensdag mogelijk 33 graden. En pas aan het eind van de week wordt het weer iets koeler. Nou, dat.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Umberto Tozzi in de gezellige zondagmiddag. En T-Amer. En daarvoor hebben we nog Kevin Paree vlak na het weerbericht. We gaan ervoor. Nou, dat doen we zeker, want we gaan even kijken wat er in het verleden allemaal gebeurde op deze 26e juli. Vandaag in 1958 werd op 9-jarige leeftijd prins Charles tot prins van Wales benoemd. Maken we een sprongetje naar 2005. Toen werd moslim-extremist Mohammed B. veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op Theo van Gogh. In 2007 was er op deze dag een zwarte dag in de Tour de France. Michael Rasmussen, de koploper en gele truidrager, moest de ronde verlaten nadat hij had gelogen over zijn verblijfplaats. In 2015 won Michael van Gerwen als eerste Nederlander de World Matchplay Darts. En in 2023 was er bijna een milieuramp op de Waddenzee. Dichtbij Ameland woedde een zware brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Met aan boord zo'n 3800 auto's, waarvan bijna 500 elektrische. Van de 23 bemanningsleden verongelukte er één. En er bestond dus gevaar voor een milieuramp. Goed, kijken we ook nog eventjes naar de verjaardagskalender vandaag. Dan zien we dat Henk Bleker jarig is. Ja, het schijnt dat hij hier in de buurt van Vlagtwedde woont. Nederlands bestuurder en gedeputeerde van de provincie Groningen. CDA-man ook. Ja, Kevin Spacey, Amerikaans acteur, is jarig. Net als Sandra Bullock, Amerikaans actrice. Thijs Reumer is vandaag jarig, Nederlands acteur. En hockeyster Naomi van As viert ook haar verjaardag. Net als Danny van Poppel, de Nederlandse wielrenner. En tenslotte is het vandaag de 31ste verjaardag, als ik het goed zeg aan mijn hoofd, van Nederlands voetballer Etienne Vaassen. Ook de doelman natuurlijk van FC Groningen. En deze man is jarig, de zanger van de Rolling Stones, Mick Jagger. En ook heeft hij solo een paar hitjes op zijn naam. Waaronder deze, Just Another Night.

Ja, Justin de Wild en Cheerio voor veel Formule 1 liefhebbers en Max Verstappen fans. Ja, misschien toch wel een klein bescheiden feestje. Lando Norris heeft de Grand Prix van Hongarije zojuist gewonnen. Ik zag, het viel me een beetje op dat hij heel rustig en gelaten en gecontroleerd zijn team feliciteerde in plaats van Max die nam altijd een sprongetje en Antonelli doet het ook om zijn team een soort group hug te geven, zeg maar. Nou, dat gebeurde niet. Ik zie ook Antonelli inmiddels in beeld. Hij is de winnaar van de derde plaats. Ja, het brons wordt er niet uitgedeeld, maar hij is derde geworden. En op de tweede plaats Max Verstappen. Ja, dat is dus toch wel een redelijk mooi resultaat, dacht ik, voor een Nederlander. Alhoewel hij wel zoiets heeft van, ja, hoe kan dit? Het is eigenlijk ongelooflijk. Het is een goed resultaat, maar ik heb het wel lastig gehad. Dat zei hij over de teamradio. Nou, hij is nog niet in beeld, maar dat zal zo wel komen. Ondertussen gaan we op de radio verder met Chris Bauer. Hoe heet dat liedje?

Monique Smit en Op één been. En daarvoor Chris Bauer. Hoe heet dat liedje? Goed, het is bijna 5 uur. Dat betekent dat de gezellige zondagmiddag erop zit voor vandaag. Ik deed het vandaag een beetje in mijn eentje, maar ik vond het hartstikke leuk om te doen. En dus doe ik u de hartelijke groeten. En zometeen op de zender Gert-Jan Bos. En de kantine caravaan, daarna gezelligheid op verzoek. En natuurlijk tot besluit van de zondag de Radio Bingo. Ik zeg tot de volgende keer. Hoi hoi.

0: Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Guus Meeuwis was dat. En Het is een Nacht. Ja. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Wham! En Wake Me Up Before You Go. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, Randy.
1: We zitten er weer lekker op.
0: We zitten er helemaal lekker in.
1: Ja.
0: Lekkere muziek van Guus Meeuwis en natuurlijk Wham.
1: Ja, ben je wakker?
0: Ik ben helemaal wakker. Ik ben fris en fruitig, om het zo maar te zeggen.
1: We kunnen er weer een heel uurtje tegenaan.
0: Ik heb er zin in. Jij ook?
1: Zeker. We zijn begonnen met jaren 80.
0: Ja.
1: En jaren 90. Dit was natuurlijk Het is een Nacht, de doorbraak van Guus Meeuwis uit 1995.
0: Ja, en een van jouw favoriete zangers natuurlijk.
1: Ja. Waaronder ook dit nummer.
0: Ja, ja. Oh, toch wel, ja? Is dit jouw favoriete nummer?
1: Ja, als je dan in het Philips Stadion stond met een van zijn concerten, dan werd het toch wel echt luidkeels meegezongen.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Jij bent daar heel vaak geweest, zo te horen.
1: Ik ben er wel een aantal keer geweest, ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, was heel erg leuk. Maar helaas is hij daarmee gestopt. Maar hij gaat vast nog weer andere leuke dingen doen.
0: Nou, we gaan het meemaken. Hey, wat gaan we vanavond doen in het programma? We gaan nog even de bingo verkopen te doorgeven. Voor de enige echte radio bingo van Groningen 1. Ja, ik moest even nadenken.
1: Ja, maar je bent nog steeds scherp.
0: Ik ben nog steeds scherp, absoluut. Ja, want ik ben wakker. Dat hadden we het net over natuurlijk.
1: Ja. Nou, de test geslaagd. Dus helemaal goed.
0: Hey, en voor de rest leuke muziek draaien. We gaan snel verder met AHA.
1: Ja, nee.

0: One. En daarvoor hebben we nog gedraaid Snap featuring Summer, the First Lady. Nee, de First Lady. So, oh my
1: god. The first, the last. The eternity.
0: Zo, dat was echt niet best,
1: lady.
0: Hoor.
1: Nee.
0: The first, the last, eternity.
1: Ja.
0: Dat is moet hem zijn.
1: Ja, helemaal goed.
0: Till nu the wel. End.
1: Till the end. Ja, die end heb jij niet gehaald net.
0: Till the end.
1: Till
0: zoals
1: the end.
0: Mark Rutte dat zou zeggen.
1: Ja, ja. Ja, nou, we hangen steeds een beetje rond halverwege de jaren 80 en halverwege de jaren 90.
0: Ja.
1: Dat is wel grappig. We begonnen met Wham, 1984. Guus Meeuwis, 1995. Take On Me, 1985. Deze weer, 1995.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grappig. Dus het gaat lekker?
1: Het gaat lekker. En we gaan zo door naar 1994.
0: Ja, dat klopt. Met VOF de Kunst. En zij zingen heel vaak over één kopje koffie. Maar deze keer niet, want Suzanne is erbij gekomen. En wel tussen platen. Suzanne.

0: What is Love? Een echte Eurodance plaat. En daarvoor hebben we nog gedraaid Kedding Loggins met Footloose. Footloose?
1: Footloose.
0: Footloose?
1: Ja. Ja, Eurodance. Ik zag het net ook al een keertje voorbij komen.
0: Ja.
1: Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, wat is Eurodance nou precies? Weet jij wat het is?
0: Het is een dansstijl wat heel bekend was in Europa.
1: Dat zegt de naam een beetje. Ja, het is een muziekstijl die vooral tussen 1992 en 1997 enorm populair was in Europa. En het is een mix van dance, house, pop, hip-hop. Gemaakt om op te dansen en makkelijk te zingen.
0: Oké.
1: Ja, weten we dat ook weer.
0: Weten
1: het is
0: we dat
1: dus
0: ook
1: eigenlijk
0: weer.
1: Van alles door elkaar.
0: Maar zoals Too Limited en Snap en welke heb je nog meer? Corona, La Bougier volgens mij nog.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal Eurodance.
1: Dat zijn allemaal Eurodance
0: artiesten.
1: Ja.
0: Hitsen.
1: Artiesten inderdaad. En ja, bekende hits. No Limit wat we net draaiden. Rhythm is a Dancer. Kent ook iedereen.
0: Ja, Mr. Vain.
1: Ja, Mr. Vain. Rhythm of the Night.
0: Ja, die ken ik ook. Ja.
1: Ja, Scatman, natuurlijk. Die hebben we vorige week weer gedraaid.
0: Ja, The First, The Last, Eternity. Die hebben we zojuist nog gedraaid. Dat is ook een Eurodance plaat.
1: Dat is ook een Eurodance plaat. Dus vandaag zitten we iets minder in de nederpop, maar iets meer in de Eurodance.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, weten
0: maar we
1: dat
0: gaan
1: ook
0: weer. Natuurlijk van Eurodance gaan we naar een beetje rockmuziek. Van New Order en de plaat Blue Monday 88.
1: Uit 1983.

0: Corona en de Rhythm of the Night. Ja, en we hebben het erover gehad natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus mensen hebben dit meteen herkend. Die dachten, ah, dit is Eurodance.
0: Ja, absoluut. En de volgende plaat wordt ook een Eurodance plaat.
1: Ja.
0: En welke plaat het gaat worden, gaan we natuurlijk nog niet zeggen.
1: Dat gaan we nog niet vertellen. We gaan eerst nog even iets anders leuks vertellen, denk ik.
0: Ja, de bingo voor Koopmensen.
1: Ja, voor de enige echte radio bingo van...
0: Groningen 1.
1: Weer geslaagd, hè? Ik ga proberen om jou nog een keer de mist in te laten gaan. Maar het
0: gaat
1: wordt lastig.
0: Gaat je niet lukken, gaat je niet lukken.
1: Nee, ik merk het. Maar wat was de bingo spannend afgelopen week, hè?
0: Nou ja, nou, we hebben zelf ook meegedaan.
1: Wij hebben zelf meegedaan. En wat baalde ik met die superbingo.
0: Eén plaatje.
1: Ik moest één getalletje nog. En ik heb denk ik wel 8 getallen afgewacht om dat ene getal te krijgen. Maar iemand anders was mij voor.
0: Helaas.
1: Helaas, helaas. Wie weet gaan we komend weekend weer meedoen. Ik ga in ieder geval vertellen waar je de bingokaarten kan kopen. En dat is bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Tankstation Texaco Metting in Bellingwolde tot 19:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 20:45. Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Fonvie Deco en Gifts in Ter Apel tot zaterdag 16:00. Jumbo Winschoten in Winschoten tot 20:00. En de studio van Groningen 1 in Vlachtwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal goed.
1: Zeker. Dit gaat soepel tegenwoordig.
0: Je werd helemaal niet afgeleid, want ik hoorde een Windows-deuntje.
1: Ja, ik hoorde hem ook, maar ik dacht doorgaan.
0: Ja, gewoon doorgaan. Niks van aantrekken.
1: Nee. Hoort erbij.
0: Hoort erbij. Ja. Ja, zo is dat. En ja, de volgende plaat. Ja, het is een Eurodance plaat. La Bougie en wel de plaat Be My Lover. La, la, la.

0: My Lover. En ja, dat is alweer de ene laatste plaat wat wij voor vandaag gedraaid hebben. Want het zit alweer op, Randy.
1: De tijd is weer voorbij gevlogen.
0: De tijd is weer voorbij gevlogen en we moeten het eigenlijk kort houden. Normaal gesproken hebben we natuurlijk hier bij Groningen 1 de activiteitenagenda.
1: Ja. Maar
0: helaas, we hebben geen tijd meer, want anders komen we niet uit met de volgende plaat.
1: Nee, dus ik zou zeggen, kijk op de website van Westerwolde Actueel en dan gaan wij afsluiten.
0: Ja, zo dadelijk in op Radio Westerwolde gezelligheid op verzoek en ik ga de mist in.
1: Ja.
0: Hoor je het?
1: Oh, nee. Ik hoorde het niet eens. Ik hoorde het niet.
0: Ah. Oh.
1: Ja.
0: Zo dadelijk hier door Groningen heen, gezelligheid op verzoek. En daarna nog de enige echte Radio Bingo van Groningen heen. Wij zijn volgende week weer terug. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik zou zeggen, tot volgende week. En hier komt Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou.
1: Tot volgende week.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer

Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting het Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden... die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiro. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht en hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een hele goede avond. We zijn weer terug bij de Radio Bingo, inderdaad. Ik zal even voorstellen wie er allemaal zijn en wie er allemaal meewerken. We hebben ook een speciale gast vandaag. Dat is wel heel leuk. Bij de telefoon daar zitten Ali en Gerrit. Bij de regie, of dat wordt geregeld door, ook door Ali. Bert zit bij de knopjes. En naast mij, ja, daar zit Frey. Hallo.
1: Hallo.
0: Hoi, hoi. Wil je even voorstellen wie je bent?
1: Hallo, ik ben Frey. Ik ben 9 jaar en ik ben heel blij dat ik hier mee mag doen met de bingo.
0: Nou, daar zijn wij ook heel blij om. En we gaan natuurlijk goed meekijken of jij het allemaal goed doet. En daar ga ik heel veel goed vanuit, want we hebben net goed geoefend. Dus dat gaat helemaal goed komen. Wij gaan iedereen thuis even succes wensen, hè? Ja, ga je dat ook zeggen?
1: Ja.
0: Heel veel succes iedereen thuis. En we gaan dan eerst even... Gaan we direct beginnen?
2: Goedenavond, luisteraars.
0: Luister
2: welkom
0: naar de spel,
2: bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingo-spel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de Superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
3: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Zo, nou, wij zitten er klaar voor. Jij ook, Frey?
1: Ja.
0: Nou, dan mag je beginnen met het eerste getal.

0: Nummer 22.
1: 22. Oh,
0: 22. 22.
1: Ik word in het Gronings, hè? Nou, je hebt een goede radiostem, hoor. Hey. Ga maar goed zo door, ja.
0: Nummer 21.
1: 21.
0: 21.

0: Nummer 67.
1: 67?
0: 67. Nummer 40.
1: Nummer 40.
0: 40.
1: En dan komt het laatste getal van deze eerste trekking.
0: Nummer 14.
1: En dat is Fatih.

0: Nummer 70.
1: 70.
0: 70.
1: Dan de laatste van deze.

0: Oeh, je hebt hem net.
1: Nummer 19.
0: 19.
1: 19.
0: Dat is de laatste van deze tweede trekking. Hier vind je de getallen 58, 46, 36, 42, 10, 70 en 19. Derde ronde. Oh, en we hebben een beller. Mag even wachten.

0: En goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, met Trea, hallo.
0: Hallo, Trea. Voor welk rijtje bel je?
1: De bovenste.
0: De bovenste. En waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, oké. Mag je even alle getallen opnoemen van je rijtje?
1: 17, 36, 40, 56, 70.
0: Oké, we gaan nakijken.
2: Deze bingo is helemaal... goed.
0: Helemaal goed, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Welke prijs wou je graag? We hebben helaas geen vleesprijzen, want onze slager is op vakantie.
1: Dat was ik al bang voor, ja. Mag ik geld wel.
0: Geld doen, 25 euro.
1: Ja hoor.
0: Nou, gaan we dat doen. Nogmaals gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Oké, ga terug naar telefonie.
1: Doei doei.
0: Zo, dat was het eerste rijtje. Als het goed is, blijft het daar eerst ook bij. En dan mag jij zo weer verder draaien. Nou, hoe vind je het gaan?
3: Heel goed.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja, komt ook heel zelfverzekerd over. Je bent duidelijk. Ja hoor, gewoon lekker doorgaan zo. Ja?
3: Ja.
0: Oké. <Okay. laughs> Heel even wachten nog, hoor.
3: Oh, ja.
0: Ja, we wachten even tot de lijnen vrij zijn. En dan gaan we weer verder.

0: we gaan verder met de derde ronde. Daar gaat hij.
1: Oké. Nummer 89.

0: Goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, goedenavond met Ricardo.
0: Hey Ricardo, hallo.
1: Hallo.
0: Je hebt een rijtje vol.
1: Ja, de bovenste.
0: De bovenste. Ja, daar had ik nog eentje van, dus dat komt goed uit.
1: Ja.
0: En waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Ook bij Kap. Oké, dan mag je even je getal opnoemen van je rijtje.
1: 19, 47, 58, 70 en 89.
0: Dat zijn ze.
1: Ja.
0: Oké, gaat hij nu de computer in.
2: De opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal
0: goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Nou, dan de speklab zit er vandaag niet in. Maar,
1: nee, wou je net uitnodigen, maar dat gaat weer niet doen.
0: Nou, dat had me heel leuk geleken, maar sorry. Ja, als er geen speklab is, dan kom ik niet. Nee, gekheid hoor. Wat wou je graag? 25 euro of de fashion of de bol.com check van 25 euro of de bingo kaarten?
1: Doe de bingo kaarten maar.
0: De bingo kaarten gaan we helemaal doen. Dat komt helemaal goed. Gaan we helemaal doen. Nogmaals gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Je gaat terug naar de telefonie.
1: Ja, prima.
0: Oké, doei. Zo, dat was de bovenste rijtjes zijn eruit. We hebben nog twee middelste en twee onderste rijtjes te gaan. En dan gaan we voor naar de volle kaart. En wat kun je dan winnen, weet jij dat?
3: Nee.
0: Nee? 140 euro.
3: Zo.
0: Dat is een mooie prijs, of niet?
3: Ja.
0: Of een keukenmachine of een airfryer. Het halve varken, dat kan deze maand niet. Of deze twee weken nog. En dan, ja. Wat moet je nou met een halve varken, hè?
3: Opeten.
0: Opeten, ja, heel goed.
2: Het is weer tijd voor bingo, bingo.
0: Zo. Bingo, bingo, bingo. De laatste twee getallen waren 47 en 51. En dan gaan we even verder. Mag je weer draaien.

0: Elsa. Goedenavond, Radio Bingo. Met Elsa.
1: Goedenavond, met mevrouw van der Sluis.
0: Hallo. Hi. Mevrouw van der Sluis, voor welk rijtje belt u?
1: Voor de onderste.
0: De onderste. Oké, en waar komt de kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Ook bij Kap, zo. Die doet het goed, hè? Alle drie de prijzen bij Kap. Nou, volgende week iedereen naar Kap.
1: Ja, dat hoeft niet, hoor.
0: Val mee. Nee, dat moet niet, hè? Dat is voor jou niet echt positief, hè? Je mag even je getal opnoemen van je rijtje.
1: Ja, is 8, 36, 42, 67 en 85.
0: Oké, komt-ie.
2: Oh, nee, jongens. Strootmazel, volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Hij is wel goud.
0: Ja, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Welke prijs wou je graag?
1: Doe maar geld.
0: Geldprijs, 25 euro.
1: Ja, en even kijken, oh, wakker man?
3: Nee.
1: Oh, nee, Kees, goed.
0: Oh, ik ga zo dadelijk worden alle getallen nog een keer herhaald als dat het was.
1: Ja, nee, ja, dat komt wel goed.
0: Ja, er komt nog één getal en dan worden alle nummers in numerieke volgorde herhaald.
1: Nee, is goed.
0: Oké, je gaat nog even terug naar de telefonie.
1: Ja, komt goed.
0: En doei.

0: De laatste getal van deze derde trekking. En zoals ik net al zei, zullen alle getallen zullen in numerieke volgorde herhaald worden door Frey. Dit is zijn eerste keer. Ik vind dat hij het best goed doet.
1: Nummer 32.
0: 32.
1: 32.
0: Oké, okay, even goed diep inademhalen en dan kun je alle getallen zo op volgorde even opnoemen.
1: 8, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 32, 36, 40, 42, 46, 47, 51, 56, 58, 62, 67, 70, 85, 89.
0: Dat waren ze. Heel goed gedaan. Dan gaan we verder met de vierde trekking. Dan mag je weer draaien. Oh, ik ga eerst even wachten. We hebben weer iemand die belt.
2: Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon.
0: Nee.

0: Goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Goedenavond, met Elsa. Bingo.
0: Ja, bingo. En wat was je voornaam? Martin?
1: Martin,
0: ja. Martin, ja. En voor welk rijtje bel je?
1: Middelste.
0: De middelste, oké. Okay. En waar komt je kaartje vandaan?
1: IJzeren klap.
0: IJzeren klap. Oké, okay, dan mag je even je getal opnoemen van je rijtje.
1: 8, 32, 47, 62 en 89.
0: Dat zijn je al getallen. Nu nagekeken. Deze bingo zijn helemaal... 1, 2... Ja! Yay! Yay! Gefeliciteerd! Hij is goud! Het komt een beetje over als dat het echt een wonder is dat hij goed is.
1: Ja,
0: welke prijs zouden jullie graag willen?
1: Nou, doen die 25 euro mee.
0: 25 euro. Nou, gaan we dat doen. Dan, ik weet niet of het donderdag of vrijdag... Vrijdag, ja, in verband met de vakantie wordt vrijdag de cadeau bij jullie thuis gebracht, of de prijs.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus je gaat even terug naar de telefonie. Nogmaals gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, doei doei, Martin. Zo, we hebben nog één middelste en één onderste rijtje te gaan. En dan gaan we door naar de volle kaart. En wat kon je nog maar winnen? Ik wil even kijken of je opgelet hebt.
2: Een airfryer.
0: Ja.
2: Verder weet ik ook niet meer. 140 euro.
0: Ja, klopt.
2: Keukenmachine.
0: En een keukenmachine. Of een keukenmachine. Niet en. Ja. Nou ja, toch best goed opgelet nog. Gemeen, hè, ben ik. Val mee.
2: Val mee.
0: Valt mee, al gelukkig. Ga je nog op vakantie?
2: Nee.
0: Nee? Ga je lekker oma kuren? Het is tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo. Zo, we gaan weer verder. Alle getallen zijn net geweest, tot en met de derde rij. We gaan nu verder met de vierde trekking.
2: Nummer 64.
0: 65.
2: 64.

0: Nummer 86.
1: 86?
0: 86.
1: Oh. Ja, dat is er weer één.
2: Telefoon,

0: Nog heel even wachten, ze zijn nog even bij de telefoon alles aan het doornemen. En dan komt hij in de uitzending, hij of zij. Goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, goedenavond, met Stoks.
0: Hallo, mevrouw Stoks.
1: Hallo.
0: Ik heb je volgens mij al een keer eerder aan de lijn gehad. Ja, hè?
1: Ja, maar dat is alweer een poosje geleden, hoor.
0: Ja, dat wel, maar u heeft wel een herkenbare stem.
1: Oh, nou, dat scheelt.
0: En voor welk rijtje belt u?
1: De onderste.
0: De onderste. Oké, en waar komt dit kaartje vandaan?
1: Bij IJzer en Klap.
0: IJzer en Klap. Oké. Een tijdje geleden. Ja, dat is echt voor mij wel. Ik ben hier natuurlijk niet elke week.
1: Nee, maar zeker al een heel poos geleden.
0: Ja. Nou, ik hoop dat hij nu goed is. We gaan eerst even controleren of ze goed zijn. Mag u ze even opnoemen?
1: 17, 36, 57, 64 en 85.
0: Oké, nou we gaan nakijken. Kijk of u prijs heeft gewonnen.
2: Deze bingo is goed.
0: Ja, gefeliciteerd. Ja.
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En wat zou u graag willen voor prijs?
1: De bingo kaarten.
0: De bingo kaarten. Kunt u volgende week mooi weer meedoen.
1: Zo is dat.
0: Heel goed. Nou, dan gaat u even terug naar de telefonie.
1: Ja, is goed.
0: Oké, doei.
1: Doei.
0: Doei. Zo, we hebben nog één middelste rijtje te gaan. Ah, toch niet. Sorry.
3: Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon.
0: Mijn excuus.
3: Telefoon, telefoon, telefoon. Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon.
0: Oh ja, we weten natuurlijk nog niet of het goed is.
3: Telefoon, telefoon, telefoon,
0: telefoon. Maar, dat mee, ik heb het volgens mij nog maar één keer meegemaakt. Telefoon, dat het een foute bingo was. Ja, heel af en toe. Goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
4: Dag Elsa, met Ricardo.
0: Hey Ricardo. Ik heb jou eerder aan de lijn gehad, volgens mij.
4: Ja, klopt.
0: Ja, meneer van de Speklab. Nee, gekheid. Voor welk rijtje bel je nu?
4: De middelste.
0: Ja, daar ging ik al een beetje van uit. Dat was de enige nog. Hetzelfde, waar komt dit kaartje vandaan?
4: Kap.
0: Ook bij Kap, ja. Oké, nou dan mag je ook deze getallen weer opnoemen.
4: 8, 51, 64, 70 en 86.
0: Oké, nou. Kijken of deze ook goed is.
5: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Wederom is hij goed.
4: Nou, super.
0: Gefeliciteerd.
4: Ja, dank je.
0: Wil je weer de bingo kaarten of wil je nu iets anders?
4: Doe nou de geld maar.
0: Ja, 25 euro.
4: Ja, anders worden er ook zoveel kaarten, hè?
0: Ja, je kan de hele buurt uitnodigen. Dan maak je er gewoon een gezellige boel van. Nee, 25 euro komt naar jou toe, hoor.
4: Ja.
0: Is goed. Nogmaals gefeliciteerd. En je gaat weer terug naar de telefonie. En misschien tot straks.
4: Ja, misschien.
0: Misschien wel. Je bent nou wel goed op de loop. Hoe zeg je dat? Aan de loop. Goed op dreef, in elk geval.
4: Dreef.
0: Ja, goed op dreef. Nou, tot later.
4: Ja, sorry.
0: Hey, doei, doei. Zo, dat waren alle rijtjes. En dan gaan we zo verder in één reek door. Ik ben helemaal mijn letterbak in de war. In één ruk door. Is dat normaal Nederlands?
6: Ja.
0: Ja? Oké. Dan gaan we voor de volle kaart straks.
3: Het is weer tijd voor bingo.
0: Dat is nu.
3: Bingo, bingo, bingo.
0: We hebben geen getal voor de vierde trekking afgelopen is.
6: Nummer 69.
0: 69. Ja, dat klopt helemaal. 69. 96 zit niet in het spel. Het gaat maar tot 90. Ja, heel goed. Dat waren alle getallen van deze vierde trekking. Hierin vielen de getallen 64, 35, 80, 57, 66, 86 en 69. De vijfde ronde. Gaat hij weer.

0: Nummer 60.
1: En nummer 60.
0: 60.
1: De laatste van deze vijfde trekking. Hierin vielen de getallen 9, 20, 72, 45, 61, 15 en 60. Zesde ronde.
0: Nummer 87.

0: Nummer 44.
1: Vaanvattig.
0: 44. Nummer 78.
1: 78.
0: 78.
1: Het laatste getal van deze zesde trekking. En dat is...
0: Nummer 4.
1: Varen.
0: 4.
1: Deze trekking vielen de getallen 87, 55, 74, 75, 44, 78 en nummer 4. Zevende ronde. En weer door. Ben je er al flauw van?
0: Nee.
1: Oh, gelukkig.
0: Nummer 39.
1: 39.
0: 39. Nummer 88.
1: 88.
0: 88. Nummer 63.
1: 63.
0: 63.

0: Nummer 6.
1: Zes.
0: Nummer 65.
1: 65.
0: 65.
1: Dat was de laatste van deze zevende trekking. Hierin vielen de getallen 39, 88, 63, 52, 90, 6 en 65. Achtste ronde.
2: Ik zag het niet.
0: Nummer 31.

0: Nummer 77.
1: 77.
0: 77.
2: Oh, hebben we iemand voor de volle kaart?

0: Goedenavond, Radio Bingo. Nog niet met Elsa. Ik was te vroeg. Hij is nog niet in de uitzending. Wachten we nog heel eventjes. Nou, ik vind dat je het echt heel goed doet, Free. Niet, ja. Voordat jij. Je bent 9 jaar?
1: Ja.
0: Ja, nou, netjes hoor.
1: Voelt ook heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je wilt wel vaker, zeg maar. Of ben je later ook bij de radio?
1: Nee.
0: Nee?
1: Dat niet.
0: Ja, we hebben iemand in de uitzending. Goedenavond met Elsa.
2: Goedenavond met mevrouw Open.
0: Hallo. U had een volle kaart?
2: Ja.
0: Dat is heel mooi. Dan gaan we eerst maar even. Ja, waar had het kaartje vandaan?
2: Bij Kap.
0: Bij Kap, oké. Okay. Zullen we eerst even nakijken of die goed is? Gaat u alle getallen opnoemen van uw volle kaartje?
2: Ja, is 31, 45, 62, 70, 85, 6, 19, 28, 56, 69, 14, 33, 52, 60, 89.
0: Zo, dat ging er heel vlot uit. Zo, te sneller weten we ook of die goed is en of je de winnaar bent.
3: Door uw opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Ja, gefeliciteerd!
4: Yay!
0: Yay! Oké, nou, dan bent u de winnaar van of 140 euro, een keukenmachine of de airfryer.
2: 140 euro.
0: 140 euro, nou, ja. Van harte gefeliciteerd.
1: Dat zou ik ook doen.
0: Zou je dat ook doen, 140 euro? Ja, nou, heel veel plezier ermee. Het komt goed uit in deze vakantieperiode.
2: Ja.
0: Het is mooie weer komt er weer aan. Je kunt een mooie waaiertje kopen of zo, of een airco. Nou, heel veel plezier ermee. Ga terug naar de telefonie. Oké, doei doei. Oh, ze was al weg. We hebben nog een volle kaart, een hoofdprijs voor, natuurlijk voor 70 euro of een pannenset. Ja, het luxe vleespakketten kan helaas niet. Jammer genoeg.
1: Geen airfryer meer of keukenmachine?
0: Nee, je kan geen halve airfryer doen. Ik weet niet of dat voor je was. Nee, grapje. Nee, het is de helft, ja, 70 euro of een pannenset. Nou, een hele mooie pannenset hoor.
1: Wat is
0: een pannenset? Bij je aardappeltjes in kookt en eten in maakt, zeg maar.
1: Oh.
0: Weet je wel wat een pan is?
1: Ja.
0: Oh. Gekheid hoor. Een pan, een set. Een set zijn meerdere, dus heel veel pannen bij elkaar.
1: Wauw.
0: Nou, doe je mij maar 70 euro, zeg maar. Ja. Ja, dat dacht ik al.
5: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Zo, nou, dan mag je nog een paar nummertjes draaien. Kijken of iemand voor de tweede hoofdprijs belt.
1: Twee.
0: Nummer twee.
1: Twee.
0: Of twee. Ik wil wel eens tweeën. Tweeën.

0: Nummer 3.
1: En nummer
0: 3.
1: En dat was de laatste van deze achtste trekking. Hierin vielen de getallen 31, 30, 28, 33, 77, 2 en 3. Negende ronde. Er komt steeds minder balletjes, hè?
0: Nummer 11.

0: Ja, goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, goeiedag.
0: Hallo.
1: Ploeger, Wesco.
0: Meneer Ploeger?
1: Ja.
0: Ik heb je al eerder aan de lijn gehad ook.
1: Oh, een week of 4 alleen.
0: Ja, ja, dat kan ik me nog wel herinneren.
1: Ja.
0: Volle kaart neem ik aan.
1: Ik heb volle goede.
0: Ja, dat dacht ik al. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Bidi Jumbo.
0: Bidi Jumbo. Oké, dat mag steeds alle getallen nemen van die koortje.
1: Dat is nummer 17, 21, 32, 46, 86, 58, 64, 76, 90, 15, 31, 40, 42 en 88.
0: En 88 als laatste. Oké, we gaan hem nakijken.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Helemaal goed.
1: Yes.
0: Gefeliciteerd. Meneer Ploeger, wat voor prijs wou u graag?
1: Ja, nog geld, man.
0: 70 euro.
1: Ja.
0: Helemaal goed. Dan komt het vrijdag aan jullie kant op.
1: Is goed.
0: Ja, je gaat even terug naar de telefonie.
3: Ja, ik zou ook geld doen.
0: Oké. Doei, doei. Zo, dat waren de eerste prijzen. We hebben natuurlijk nog een troostprijsje weg te geven. Als de lijnen vrij zijn, dan zal ik noemen welk lotnummer of kaartnummer die prijs in de wacht kan slepen. Of troostprijsje. Maar 15 euro contant, een fashioncheck van 15 euro... of een bol.com-check van 15 euro. Droge worsten. Oh, droge worsten. Nee, dat wordt hem ook niet. Dat komt met de slager vandaan, die heeft vakantie. Maar wel de gratis bingo-kaarten. 3 straatjes gewoon en 3 straatjes super bingo-kaarten. Dus ik ga zo noemen welk kaartnummer mag bellen. En dat is het nummer 1624, 1624 of 5875, 5875. Mag je nu bellen naar 0599 313 579.

0: we zijn aangekomen bij de troostprijzenronde. Maar we hebben maar één beller vanavond. De eerste en de enige beller. Wie heb ik aan de lijn?
1: Ik ben de knapste man uit Onstwedde, Harm-Jan Afzuiker.
0: Nou, dat bestaat je nooit. Wel heeft hij dat verteld?
1: je man.
0: Oh. Nou, mooi. Welk nummer heb jij op je kaart staan?
1: 1624.
0: En waar heb je die vandaan?
1: Schrikbaar stoepje.
0: Nou, dat had ik ook niet anders verwacht. Nou, wat mooi.
1: Ja.
0: De knapste man van ons werden. Het is maar goed dat die telefoon geen geur... anders stonken die nou. Hey, je gaat even terug naar het telefoon. Oh nee, wat voor prijs wil je eigenlijk?
1: Geldprijs.
0: Geldprijs, 15 euro. Dat gaat zeker weer bij je boot.
1: Klopt.
0: Nou, hartstikke fijn. Het is je gegund. Je gaat even terug naar de telefonie.
1: Is goed.
0: Oké, mooi mooi.
1: Hoi.
0: Zo, we zijn eerst even klaar. Om 9 uur zijn we direct weer terug. En dan gaan we voor de Super Bingo 400 euro.

0: Nou, dat was het nummer Keep on Smiling. Dat was wel heel vaak. Nou, wij blijven ook lachen, hè?
1: Ja.
0: Ja, we zijn helemaal weer klaar. En Freddy gaat weer de balletjes draaien. En heel veel succes iedereen thuis.
1: Niet doorvertellen, hoor.
0: Wat moet ik niet doorvertellen?
1: Ik doe een smiley op de microfoon.
0: Oh, dat mag je niet zeggen. Dit is even off the record. Jij mag beginnen en we gaan balletjes draaien. Succes thuis.
1: Nummer 51.
0: 51.
1: 51. Vier.
0: Varen.
1: Vier.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Vierenveertig.
0: Vaanvattig.
1: Vierenveertig.

0: 76.
1: 76.
0: 76.
1: Vierendertig.
0: 34. 84.
1: 84.
0: 84. 9.
1: 9.
0: 9.
1: En dat is het laatste getal van deze eerste trekking. Ik ga ze even herhalen. 51. 4. 44. 76. 34. 84 en nummer 9. Tweede ronde.
0: Nummer 33. 33.
1: 33.
0: Nummer 10.
1: 10.
0: 10.

0: 56.
1: 56.
0: 56. Negentien.
1: Negentien.
0: Negentien. Vijfendertig.
1: Vijfendertig.
0: Vijfendertig.
1: Je wou mij nazeggen, hè? Vijfendertig.
0: Klein foutje.
1: Klein foutje. Nou, als dat het enige foutje is wat je gedaan hebt, dan ik vind dat nog steeds heel knap.
0: Ja.
1: Nou, gaat hij weer.
0: 17.
1: 17.
0: 17. 66.
1: 66.
0: 66.
1: Dat is de laatste van deze tweede trekking. Hier in vielende getallen 33, 10, 56, 19, 35, 17 en 66. Derde ronde.
0: Vijftig.
1: Vijftig.
0: Vijftig.

0: 77.
1: 77?
0: 77. Vijf.
1: Vieven.
0: Vijf.

0: 85.
1: Helemaal goed. Dan gaan we verder met de vierde trekking. Top gedaan.
0: Negenentwintig.
1: 1.

0: 65.
1: 65?
0: 65. Achtenveertig.
1: 48.
0: 48. 24.
1: 25.
0: 24. 45.
1: 45.
0: 45.
1: De laatste van deze vierde trekking komt nu.
0: 27.
1: 27.
0: 27.
1: In deze ronde vielen de getallen 29, 1, 65, 48, 24, 45 en 27. Vijfde ronde.

0: 61.
1: En nummer 61.
0: 61.
1: Dat is de laatste van deze vijfde trekking. Hier heb je in de getallen 14, 87, 2, 8, 81, 37 en 61. Zesde ronde. En weer door. En bij de les, hè?
0: Vierde zeventig.

0: 60.
1: 60.
0: 60.
1: Het laatste getal alweer van deze zesde trekking.
0: 55.
1: 55.
0: 55.
1: In deze ronde vielen de getallen 74, 43, 58, 59, 70, 60 en 55. De zevende ronde. Je mag weer verder. Lekker hè, die China.
2: Ja, goed heerlijk.
1: Gaat dat helemaal af.
0: Kan voor China.
1: Nou, dat is fijn.
0: Ja, dat klopt. 16.
1: 16.
0: 16. Achtentwintig.
2: Heel gek, hè? Dat dacht niemand heeft gebeld.
1: Nee, dat is volle kaart, hè? We bellen nu niet meer voor een rijtje, maar gewoon voor de volle kaart.
0: Zesentachtig.
1: Het zal me niet heel lang meer duren, denk ik.
2: Denk ik ook niet.
1: Nee.

0: 75.
1: En Wim 70.
0: 75. Waarom lijken de, dit lijken echt op kalgenballen.
1: Deze balletjes, ja. Ja, maar de echte kalgenballen hebben een mooi kleurtje. Deze zijn allemaal van hout. Ik zou het niet proberen. Ik weet niet, straks een kunstgebiedje.
0: Wel makkelijker om schoon te maken.
1: Ja, dat is waar.
0: 73.
1: 73.
0: 73.
1: Zesentwintig. De laatste van deze zevende trekking alweer.
0: Dat gaat te snel.
1: We gaan het alweer bijna voorbij. We straks nog het 21 spel.
0: 12.
1: Ik ga ze even herhalen van deze ronde. Oh ja. 16, 28, 86, 75, 73, 26 en nummer 12. Achtste ronde.
0: Ik kan hem net niet in het algemeen voorzien als. 47.
1: 37 hebben we al gehad.
0: Ja, weet ik. Klein en foutje.
1: Ja, heeft niks.
0: Nee. 46.
1: 46.
0: Fouten leer je.
1: Jazeker. Wat een wijze woorden, jongeman.

0: 79.
1: 79.
0: 79. 25.
1: 25.
0: 25. Maar zo groot zijn deze kaarten toch ook niet?
1: Het valt best mee, hè? Ja, we moeten nog even door.
0: Oké.
1: Nog een paar nummertjes, denk ik. Al weer de flauw van.
0: Nee.
1: Dan krijg je een lamme arm van het draaien, zeker. Val mee. Laat maar liggen. Doe je dat de volgende? Ja.
0: 54.
1: 54.
0: 54.
1: En er ligt nog eentje, die mag je die eens pakken. Ja.
0: Oké. 40.
1: En nummer 40.
0: 40.
1: Ja. Ja, en we draaien.
0: Nog één.
1: De laatste voor deze achtste trekking. Even goed draaien.
0: Nou. 9.
1: Nummer 9.
0: Ik bedoel 6.
1: Oh, excuus. Oh, 9 was ook al geweest. Het is nummer 6. Dat is ook niet heel erg. Dit was de laatste van deze achtste trekking. In deze ronde vielen de getallen 47, 46, 79, 25, 54, 40 en nummer 6. Dan mag je weer draaien. Goed draaien aan de rand.
0: Oké. Okay.
1: En dat wordt nu spannend. Ja, met de laatste twee zitten niet heel veel balletjes meer in. Er zal nu wel zo iemand bellen.
0: Heel snel rollen. Heel snel terug. Oh.
1: Ja.
0: Ik heb 83.

0: we hebben als het goed is een winnaar aan de lijn. Wie heb ik, met wie heb ik het genoegen?
1: Met Raymond.
0: Raymond, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Je hebt de volle kaart.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou wat fijn.
1: Dan, dat vind ik ook.
0: Waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij de Jumbo, Winschoot.
0: Bij de Jumbo, oké. Nou, dan mag je eerst even alle getallen van je volle kaart opnoemen.
1: Nou, daar komen ze. 1, 19, 16, 10, 24, 34, 33, 45, 46, 59, 65, 78, 73, 87 en 82.
0: Oké, dat waren ze. We gaan nakijken of dat goed is en of jij 400 euro hebt gewonnen.
1: Goed.
2: Volgens mij is het helemaal goed.
0: Dat weet jij nog niet. Dat zegt de computer, die gaat het nakijken. Wij hopen het allebei, hè, voor hem.
3: Deze bingo is... goed!
0: Helemaal goed! Yeah.
2: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: Zo, 400 euro!
1: Nou, dat is mooi binnen.
0: Heb je vakantie al gehad of moet je nog?
1: Nee, ik moet nog.
0: Of je mag nog?
1: Ja, ik mag nog. De eerste week zit erop, dus nog 2 weken.
0: Oh, wat lekker. Nou, een mooi weer komt eraan. Of zoek je de zon nog meer op? Ga je,
1: Nee hoor. Blijven lekker thuis en hebben we genoeg zon.
0: Oh, nou inderdaad. Het wordt volgens mij iets van 32 graden weer.
1: Daarom.
0: Ja, nou, geniet ervan en heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei doei.
1: Doei doei.
0: Je gaat terug naar de telefonie. Wij hebben natuurlijk nog het 21-spel. We gaan eerst even luisteren naar de spelregels.
4: Het 21-spel.
5: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden 2 bellen in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt 1 kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar 1 keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingo-kaarten of 12 super bingo-kaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Zo, dat waren de spelregels. Allereerst ga ik even vertellen wie er mogen bellen naar 0599-313-579. En dat zijn de mensen die hun kaarten gehaald hebben bij Metting of bij IJzeren Klap. Dus dan mag je nu bellen, Metting of IJzeren Klap, naar 0599-313-579.
6: Are you ready to party?

0: 21-spel.
1: Zo, het 21-spel zijn we bij aangekomen. En we hebben twee bellers. De eerste beller, wie heb ik aan de lijn?
2: Met Lambert.
1: Hallo, Lambert.
2: Hallo.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Zo, jij bent de eerste speler voor het 21-spel.
2: En, complimenten.
1: Wat zeg je?
2: Een van de complimenten.
1: Complimenten. Van de jonge man, vrij. Ja. Hoor je dat, wat hij zegt?
3: Nee.
1: Mooi eens luisteren wat hij zegt.
2: Jonge man, je hebt het goed gedaan vanavond.
1: Nou, hè, bedankt, die kun je in je zak stoppen. Hè?
2: Ja, gedaan hoor.
1: Ik vind het ook, ik ben het helemaal met u eens. Vind ik heel leuk dat hij dat even zegt. We halen even de tweede speler erbij.
2: Prima.
1: Hallo.
4: Hallo, met Trientje van Houten.
1: Van Houten, hallo. Trientje, was uw voornaam?
4: Ja hoor.
1: Schrijf ik 10 namen, vindt u dat goed?
4: Is ook mooi.
1: Hartstikke mooi. Dan, u moet het opnemen tegen een man, Lambert.
4: Ja.
1: En, nou, dan gaan we maar direct beginnen, denk ik.
2: Ja hoor.
1: De eerste kaart, die is voor Lambert. Dat is een boer. Nou, dat is niet zo heel hoog.
4: Nee.
1: En Trientje krijgt een hart een 6. Dus dan mag Trientje mag beginnen.
4: Ja.
1: Zal ik een kaart erbij doen?
4: Ja hoor, doe maar één.
1: Je had 6 en je krijgt een schop en 5 erbij. Dan heb je nu 11.
4: 11.
1: Dat is best wel mooi.
4: Ja, doe dan maar één.
1: En nog eentje erbij. Dat is nog een 6. 17.
2: Oh.
1: Je kan passen eventueel al, maar je kan ook doorgaan. Het risico is wel dat je dan te veel hebt en dat je dan dood kan gaan. Of dat
4: doe
1: je dood...
4: Ja? Doe maar,
1: want
4: het is
1: mijn
4: spel.
1: Nou, dat, kijk, dat vind ik nou knap. U krijgt nog een kaart erbij. Nou, ik vind het heel goed. U krijgt een boer erbij. Dus dat is volgens mij 1 punt. Dat is 18. En nu?
4: Pas. Nou, pas maar.
1: Passen? Oké. Okay.
4: Ja.
1: U past op 18 punten. Nou, Lambert, de lat ligt hoog. Redelijk hoog. Je had een boer. Dan krijg je een kaart erbij. Dat is een ruit en 5. Dan heb je nu 6. Ben je er nog, Lambert? Oh, ik hoorde jou heel zacht.
2: Ja, maar ik kan
1: het zeggen. Oh, kijk, mijn techniekman die had het verstand er niet bij. je krijgt een harte 7 erbij. Dat maakt 13.
2: Ja, kom maar 1.
1: Katje erbij, dat is een aas. Nou, dat wordt een 1, neem ik aan, hè?
2: Dan heb je... denk ik
1: toch
2: wel.
1: 14.
2: Ja, dan wordt het.
1: Oh, is nacht ook goed?
2: Gewoon
1: niet. Schoppenacht.
2: Oh, ik hoor het allemaal meer, hoor.
1: Nee, de ruis op de lijn.
2: Ja, maar dan.
1: 22, helaas, Lambert.
2: Gefeliciteerd aan de andere kant.
1: Trientje, gefeliciteerd. Jij bent de winnaar.
4: Dank je wel.
1: Je krijgt de bingo-kaarten thuis gestuurd.
4: Oké.
1: Okay. Ja? Nou, nogmaals gefeliciteerd. Lambert, dank je wel. En bedankt voor je compliment. Hè?
2: Graag
1: tot ziens. Tot
2: Doei.
1: Zo, dat was een hele leuke bingo-avond. Verrassend. Ik wist hier ook niks van dat Freek kwam. Maar je hebt me echt verrast. Ik vind het echt leuk. Ik wil iedereen even bedanken die meegewerkt hebben vanavond. Met name Ali en Gerrit bij de telefonie. Bert bij de techniek, dankjewel. En Frey, nou, je moet bij de microfoon, hè? ik vind echt dat je het heel leuk gedaan hebt. Nou, als de mensen thuis het al zeggen dat je het goed gedaan hebt... dan zal het ook wel zo zijn, hè? Ja, wil je nog een keer weer komen?
3: Ja, graag.
1: Graag, kijk, dat mogen we graag horen. Nou, dan wensen wij namens Frey en ik, wensen iedereen thuis een heel fijne avond nog. En misschien wel een hele fijne vakantie nog. Wil je nog wat zeggen?
3: Nee.
1: Nee?
3: Oh ja, het enige.
1: Ja?
3: Ik heb zin in de Week de Beste.
1: Nou, daar hebben wij ook. Heel veel plezier en heel veel plezier met de Week de Beste allemaal. Dag!

0: Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Pikken.
1: Nee, ik zou nooit gaan roezie. Zag ben ik nog alles Douglas. Nee, ik zou nooit gaan roezie. Zag ben ik nog alles Douglas. Les kwam ik in café, had ik sowieso iets anders. Hoi, was chauffeur.
2: Met slecht humeur.
1: Ik keek naar huur.
2: En kreeg een kleur.
1: Ooit seconde loterbak, toen mij de rooine veur. Nee, ik zou nooit geroezie. Zag me niet.

0: Het is nu 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

vid att mörjs i min hår. Van de vuren vaka om waar. Wie hoort van nacht, hoe de staat. Nog draaieltjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.

0: Het is nu 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10:00 met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7:00 en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.